0: for somebody.
1: Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Nu het nieuws van 3 uur.
1: Goeiedag, ik ben Lotte Dekker. De gemeente schiet een oud-medewerker van de Haagse Stadspartij te hulp. De lokale partij ontsloeg Nick Timmerman na een dienstverband van 27 jaar. Maar wilde niet haar achterstallige salaris en transitievergoeding betalen. Onterecht, zegt de rechter. Die oordeelde dat de partij haar het geld, in totaal ruim 35.000 euro, moest betalen. Maar de kas voor de betaling van fractiemedewerkers van de partij is leeg. Want een partij krijgt geen inkomsten meer van de gemeente als het uit de gemeenteraad verdwijnt. En dat was het geval bij de Haagse Stadspartij. Daarom schiet de gemeente nu te hulp en gaat het geld aan Timmerman betalen. Een medewerker van de politie Den Haag is ontslagen vanwege het schenden van het ambtsgeheim en computervredebreuk. Volgens de politie werd er na een melding onderzoek gedaan. Daar kwam uit dat er sprake was van een ernstige overtreding van de regels. Wat de medewerker precies heeft gedaan, laat de politie niet weten. Tijdens het onderzoek werd de medewerker al buiten functie gesteld en na het onderzoek is hij ontslagen. De bewoners van de burgemeester van der Werfstraat op Scheveningen zijn de grote winnaars van de Groenste Straat Challenge. Met elkaar hebben ze hun straat, een van de meest versteende straten in de stad, omgetoverd tot een groen paradijs. Met de prijs kunnen ze nog verder vergroenen. De Groenste Straat Challenge is een wedstrijd van Duurzaam Den Haag en de gemeente. Bewoners van 4 straten in versteende Haagse wijken gingen afgelopen half jaar de uitdaging met elkaar aan om samen hun straat te vergroenen. De burgemeester van der Werfstraat was de smalste en meest versteende straat van de 4 deelnemende straten. Met veel nieuwe geveltuintjes en meer dan 50 klimplanten tegen de gevels van huizen hebben ze het verschil kunnen maken. Dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt met af en toe zon. Bij een overwegend matige noordwestenwind is het ongeveer 21 graden. Vanavond en vannacht overwegend bewolkt. Minima circa 14 graden. Morgen eerst nog vrij veel bewolking, maar droog. In de middagperiode met zon, weinig wind en maxima dan circa 24 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Informatie uit je eigen regio. Blijf altijd op de hoogte. Den Haag FM. Muziek uit je eigen stad. Hoor je op Den Haag FM. Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Het nieuws van 4 uur.
1: Goeiedag, ik ben Lotte Dekker. De gemeente schiet een oud-medewerker van de Haagse Stadspartij te hulp. De lokale partij ontsloeg Nick Timmerman na een dienstverband van 27 jaar. Maar wilde niet haar achterstallige salaris en transitievergoeding betalen. Onterecht, zegt de rechter. Die oordeelde dat de partij haar het geld, in totaal ruim 35.000 euro, moest betalen. Maar de kas voor de betaling van fractiemedewerkers van de partij is leeg. Want een partij krijgt geen inkomsten meer van de gemeente als het uit de gemeenteraad verdwijnt. En dat was het geval bij de Haagse Stadspartij. Daarom schiet de gemeente nu te hulp en gaat het geld aan Timmerman betalen. Een medewerker van de politie Den Haag is ontslagen vanwege het schenden van het ambtsgeheim en computervredebreuk. Volgens de politie werd er na een melding onderzoek gedaan. Daar kwam uit dat er sprake was van een ernstige overtreding van de regels. Wat de medewerker precies heeft gedaan, laat de politie niet weten. Tijdens het onderzoek werd de medewerker al buiten functie gesteld en na het onderzoek is hij ontslagen. De bewoners van de burgemeester van der Werfstraat op Scheveningen zijn de grote winnaars van de Groenste Straat Challenge. Met elkaar hebben ze hun straat, een van de meest versteende straten in de stad, omgetoverd tot een groen paradijs. Met de prijs kunnen ze nog verder vergroenen. De Groenste Straat Challenge is een wedstrijd van Duurzaam Den Haag en de gemeente. Bewoners van 4 straten in versteende Haagse wijken gingen afgelopen half jaar de uitdaging met elkaar aan om samen hun straat te vergroenen. De burgemeester van der Werfstraat was de smalste en meest versteende straat van de 4 deelnemende straten. Met veel nieuwe geveltuintjes en meer dan 50 klimplanten tegen de gevels van huizen hebben ze het verschil kunnen maken. Dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt met af en toe zon. Bij een overwegend matige noordwestenwind is het ongeveer 21 graden. Vanavond en vannacht overwegend bewolkt. Minima circa 14 graden. Morgen eerst nog vrij veel bewolking, maar droog. In de middagperiode met zon, weinig wind en maxima dan circa 24 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Goeiedag, ik ben Lotte Dekker. De gemeente schiet een oud-medewerker van de Haagse Stadspartij te hulp. De lokale partij ontsloeg Nick Timmerman na een dienstverband van 27 jaar. Maar wilde niet haar achterstallige salaris en transitievergoeding betalen. Onterecht, zegt de rechter. Die oordeelde dat de partij haar het geld, in totaal ruim 35.000 euro, moest betalen. Maar de kas voor de betaling van fractiemedewerkers van de partij is leeg. Want een partij krijgt geen inkomsten meer van de gemeente als het uit de gemeenteraad verdwijnt. En dat was het geval bij de Haagse Stadspartij. Daarom schiet de gemeente nu te hulp en gaat het geld aan Timmerman betalen. Een medewerker van de politie Den Haag is ontslagen vanwege het schenden van het ambtsgeheim en computervredebreuk. Volgens de politie werd er na een melding onderzoek gedaan. Daar kwam uit dat er sprake was van een ernstige overtreding van de regels. Wat de medewerker precies heeft gedaan, laat de politie niet weten. Tijdens het onderzoek werd de medewerker al buiten functie gesteld en na het onderzoek is hij ontslagen. De bewoners van de burgemeester van der Werfstraat op Scheveningen zijn de grote winnaars van de Groenste Straat Challenge. Met elkaar hebben ze hun straat, een van de meest versteende straten in de stad, omgetoverd tot een groen paradijs. Met de prijs kunnen ze nog verder vergroenen. De Groenste Straat Challenge is een wedstrijd van Duurzaam Den Haag en de gemeente. Bewoners van 4 straten in versteende Haagse wijken gingen afgelopen half jaar de uitdaging met elkaar aan om samen hun straat te vergroenen. De burgemeester van der Werfstraat was de smalste en meest versteende straat van de 4 deelnemende straten. Met veel nieuwe geveltuintjes en meer dan 50 klimplanten tegen de gevels van huizen hebben ze het verschil kunnen maken. Dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt met af en toe zon. Bij een overwegend matige noordwestenwind is het ongeveer 21 graden. Vanavond en vannacht overwegend bewolkt. Minima circa 14 graden. Morgen eerst nog vrij veel bewolking, maar droog. In de middagperiode met zon, weinig wind en maxima dan circa 24 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Vrijmibo met Elias van Hees. Iedere vrijdagmiddag van 5 tot 6 uur. Live vanuit de Centrale Bibliotheek aan het Spui.

0: Het nieuws van 6 uur.
1: Goeiedag, ik ben Lotte Dekker. De gemeente schiet een oud-medewerker van de Haagse Stadspartij te hulp. De lokale partij ontsloeg Nick Timmerman na een dienstverband van 27 jaar. Maar wilde niet haar achterstallige salaris en transitievergoeding betalen. Onterecht, zegt de rechter. Die oordeelde dat de partij haar het geld, in totaal ruim 35.000 euro, moest betalen. Maar de kas voor de betaling van fractiemedewerkers van de partij is leeg. Want een partij krijgt geen inkomsten meer van de gemeente als het uit de gemeenteraad verdwijnt. En dat was het geval bij de Haagse Stadspartij. Daarom schiet de gemeente nu te hulp en gaat het geld aan Timmerman betalen. Een medewerker van de politie Den Haag is ontslagen vanwege het schenden van het ambtsgeheim en computervredebreuk. Volgens de politie werd er na een melding onderzoek gedaan. Daar kwam uit dat er sprake was van een ernstige overtreding van de regels. Wat de medewerker precies heeft gedaan, laat de politie niet weten. Tijdens het onderzoek werd de medewerker al buiten functie gesteld en na het onderzoek is hij ontslagen. De bewoners van de burgemeester van der Werfstraat op Scheveningen zijn de grote winnaars van de Groenste Straat Challenge. Met elkaar hebben ze hun straat, een van de meest versteende straten in de stad, omgetoverd tot een groen paradijs. Met de prijs kunnen ze nog verder vergroenen. De Groenste Straat Challenge is een wedstrijd van Duurzaam Den Haag en de gemeente. Bewoners van 4 straten in versteende Haagse wijken gingen afgelopen half jaar de uitdaging met elkaar aan om samen hun straat te vergroenen. De burgemeester van der Werfstraat was de smalste en meest versteende straat van de 4 deelnemende straten. Met veel nieuwe geveltuintjes en meer dan 50 klimplanten tegen de gevels van huizen hebben ze het verschil kunnen maken. Dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt met af en toe zon. Bij een overwegend matige noordwestenwind is het ongeveer 21 graden. Vanavond en vannacht overwegend bewolkt. Minima circa 14 graden. Morgen eerst nog vrij veel bewolking, maar droog. In de middagperiode met zon, weinig wind en maxima dan circa 24 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: van 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben André Kolen. De gemeente schiet een oud-medewerker van de Haagse Stadspartij te hulp. De lokale partij ontsloeg Nick Timmerman na een dienstverband van 27 jaar... maar wilde niet haar achterstallige salaris en transitievergoeding betalen. Onterecht, zegt de rechter, die oordeelde dat de partij haar het geld... in totaal ruim 35.000 euro moest betalen. Maar de kas voor de betaling van fractiemedewerkers van de partij is leeg... want de partij krijgt geen inkomsten meer van de gemeente... als het uit de gemeenteraad verdwijnt. Dat was het geval bij de Haagse Stadspartij... Daarom schiet de gemeente nu te hulp en gaat het geld aan Timmerman betalen. Medewerker van de politie Den Haag is ontslagen vanwege het schenden van het ambtsgeheim en computervredebreuk. Volgens de politie werd er na een melding onderzoek gedaan en daar kwam uit dat er sprake was van ernstige overtreding van de regels. Wat de medewerker precies heeft gedaan, laat de politie niet weten. Tijdens het onderzoek werd de medewerker al buiten functie gesteld en na het onderzoek is hij ontslagen. Hoogheemraadschap van Delfland vraagt inwoners van Den Haag terughoudend te zijn met het gebruik van oppervlaktewater, bijvoorbeeld voor het besproeien van de tuinen. Aanleiding is dat er vanaf nu sprake is van een feitelijk watertekort. En ook bij het gebruik van drinkwater helpt het om stil te staan bij wat echt nodig is. Zo dragen alle kleine beetjes samen bij aan zorgvuldig watergebruik, aldus het Hoogheemraadschap. Dan nog het weer. Eerst nog vrij veel bewolking, maar droog. In de middagperiode met zon. Bij weinig wind wordt het vandaag maximaal 24 graden. Morgen periode met zon en 24 graden. Maar zondag weer regen en dan 22 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
2: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
3: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
4: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.

0: Ochtendshow met Sanji.
1: Een hele goede morgen en wat leuk dat jij weer luistert naar de Ochtendshow met Sanji hier zo op Den Haag FM. Het is momenteel 7:11. Lekker vroeg in de ochtend dus. En het is vrijdag. Dat betekent dat het weekend op ons staat te wachten. En ik ben natuurlijk heel erg benieuwd naar wat jij dit weekend allemaal gaat beleven. Nou, heb jij nog geen planning, niet getreurd. Want vandaag rond 8:50 ga ik bellen met mijn collega Natasja. En Natasja gaat ons helemaal op de hoogte brengen van wat er allemaal dit weekend te doen is in onze stad. Nou, heb jij zoiets van, ja, maar ik heb al een planning, dan hoor ik dat natuurlijk hartstikke graag. Want het is vrijdag en dat betekent dat de lijnen de hele uitzending zijn geopend. Jij mag mij namelijk een WhatsApp sturen. Dat kan jij doen naar 070-307-8899. En de allerleukste dingen die binnenkomen via de app ga ik natuurlijk hier in de uitzending vertellen. Want ik ben altijd onwijs benieuwd naar hoe jullie weekend eruit ziet. Maar eerst lekkere muziek. Don't Break the Heart van Tom Grennan.

0: Haagse muziek. Hier zijn dochters zo met Sanji. Dit is Hoe Mooi Dit Is van Meijendel. Wat een lekkere track. En wat nog veel lekkerder is, ja, dat is gewoon dat het vrijdag is en dat het weekend op ons staat te wachten. Nou, de lijnen die staan dus echt open. Jij kan mij een bericht sturen. Dat mag naar 070-307-8899. En dan mag je mij gaan vertellen wat jij allemaal dit weekend gaat doen. Ik ga jou zo meteen ook vertellen hoe mijn weekend eruit gaat zien. En daar heb ik eigenlijk wel gelijk een mededeling bij. Mijn weekend duurt een beetje langer dan normaal. Omdat ik trek mijn weekend door tot de woensdag. Dat betekent dat jij volgende week mij moet missen op de maandag, dinsdag en woensdag. Maar op de donderdag en de vrijdag kom ik echt met een knallen van een uitzending. Dus niet getreurd, dat komt helemaal goed. Maar eerst natuurlijk wil ik nog wat inspiratie vanuit jou horen. Dus nogmaals, stuur me een appie 070-307-8899.
1: It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Bright Eyes van Rondé.
1: Haagse headlines.
0: Goedemorgen, het is 8:02 en dit zijn de Haagse headlines van vandaag. Oekraïense vluchtelingen kunnen langer in de Gulden Huis in Boudes blijven wonen. De gemeente heeft besloten de opvang te verlengen tot en met december 2029. In het gebouw aan de Steenhouwersgaarde wonen momenteel zo'n 360 vluchtelingen. Volgens de gemeente verloopt de opvang goed en zijn veel bewoners inmiddels aan het werk of volgen ze onderwijs. In Moerwijk is in de nacht van woensdag op donderdag een motor volledig uitgebrand aan de Middachtenweg. De politie gaat uit van brandstichting en doet buurtonderzoek naar de oorzaak van de brand. En een nog opvallend Haags nieuwtje. Televisiepresentatrice Eva Jinek keert terug naar haar oude stad. Samen met haar man heeft ze de monumentale villa Emma in het Van Stolkpark gekocht. Voor de woning uit 1886 betaalde het stel naar verluid 2,2 miljoen euro. Jinek groeide op in Den Haag en haar ouders wonen nog altijd in de stad. En dan het weer van vandaag. We beginnen de dag met veel bewolking en lokaal kan nog een enkel buitje vallen. Vanmiddag breekt de zon steeds vaker door en wordt het met 23 tot 24 graden weer een heerlijke zomerdag. Ja, kortom, die paraplu mag in de ochtend nog zeker voor de zekerheid even mee. Maar in de middag kan je hem inwisselen voor waarschijnlijk je zonnebril.

0: Oh, wat een lekkere track. Dansplaat van Brainpower. Dat is eigenlijk ook wel een beetje een classic. En over classics gesproken, het is tijd voor...
1: Sanji's Classic.
0: Het is tijd voor Sanji's Classic. En vandaag mag ik jou meenemen naar het jaar 2006. En dan kan je nu bij jezelf denken, Classic 2006. Ja, ja, dat is inmiddels alweer 20 jaar geleden. Dus dan telt dat gewoon al als een classic. Even serieus, jongens. De tijd gaat zo snel. Dus vandaag neem ik je mee naar het jaar 2006. Nou, in dit jaar was dus de Randstadrail uiteindelijk officieel door Den Haag heen aan het gaan en door Den Haag heen aan het rijden. Nou, je kan je nu niet meer voorstellen dat we hier geen Randstadrail zouden hebben. Want het is een topverbinding hier zo in de stad. Het brengt van A naar Z, maar ook naar alle gemeentes nog rondom Den Haag. Zo bijvoorbeeld, je kan hier in de Uithof bijvoorbeeld op de rand stilstappen. En je kan in Zoetermeer eindigen. Nou, dat is toch te gek? Dat is te gek. Er is geen trein meer nodig. Dat kan gewoon allemaal zo. Maar wat er nog meer in het jaar 2006 gebeurde, dat was natuurlijk iets hartstikke leuks. Want er was een nummer uitgekomen. En dit nummer ging je opzetten voordat je naar de club ging. Want in die tijd was social media, ja, het was wel op een lager pitje dan nu. Het was meer een beetje huis, partyvlogs tijd. Dus het was nog niet zoals hoe we het nu kennen met Snapchat. Dat bestond volgens mij nog niet in 2006. Dat weet ik niet zeker. Maar bij dit nummer van Beyoncé, als jij je dan aan het klaarmaken was, dan had je zoiets van, als je dit nummer opzet, van ja man, ik zie er goed uit. En er is natuurlijk maar één nummer dat het kan zijn, en dat is Check On It van Beyoncé. Want jij ziet er vandaag sowieso ook weer goed uit. Oh yeah, let's go.

0: What I Want, Morgan Wallen en Tate McRae. En daarvoor hoorde je de classic of the day. En dat was Beyoncé met Check On It.
1: De Haagse Spotlight.
0: En iedere week zet ik weer een Haagse artiest in de Haagse Spotlight. En deze week is dat niemand minder dan de rapper Jack Faded. Jack Faded heeft de afgelopen 5 jaar eigenlijk geen muziek uitgebracht. En hij had zoiets bij zichzelf, nee, het kriebelt weer, het moet weer. En hij heeft nu weer na 5 jaar dus zijn eerste solo track uitgebracht. Dit betekent niet dat hij in de afgelopen 5 jaar heeft stilgezeten. Dat betekent het zelfs zeker niet. Want in de afgelopen 5 jaar is hij heel erg druk bezig geweest voor de hip-hop scene in Den Haag. Zo heeft hij onder andere het platform 4-5 opgericht. Of 5-4 opgericht, ik moet het wel goed zeggen dan. En dat is een platform voor iedereen die van hip-hop houdt of die van de culture houdt hier zo in Den Haag. Waarbij ze hun talent kunnen laten horen, maar waarbij ze ook kunnen genieten van andermans talent. Dus dat is natuurlijk superleuk. En nu na 5 jaar dacht hij, weet je, ik heb zoveel teruggegeven. Het is nu gewoon tijd dat ik wat voor mezelf weer ga doen. En hij heeft een nummer geschreven, dat nummer heet Culture Vultures. En aan het begin hoor je eigenlijk allemaal herkenningspunten van Den Haag. Dat vind ik hartstikke leuk. Zeg maar in het eerste stuk hoor je van, ja, ik rij over de A12, ik zie de skyline van de stad. Nou, dat deel, dat is voor iedereen, denk ik wel, dat je denkt, ja man, dat is het moment dat je voelt van, ah, ik kom thuis. Einde van die A12 zo, je ziet die mooie gebouwen uitsteken. Ja, ik weet niet, voor mij is dat stuk echt gewoon fenomenaal. En ik denk voor jou ook. In het tweede stukje heeft hij het eigenlijk vooral over... hij durft kritisch te zijn. Hij is heel kritisch daar naar hoe de hip-hop scene eruit ziet, hoe mensen met elkaar omgaan. En ja, kritisch durven zijn is natuurlijk soms best wel pittig, maar tot nu toe wordt het hartstikke goed ontvangen. Dus vandaar dacht ik, ja, weet je Jack, jij mag deze week gewoon eenmaal in de Haagse Spotlight staan. Dit is Jack Faded met Culture Vultures.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070 307 8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070 307 8899.
1: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
2: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
3: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
0: Dit is Den Haag FM.
4: Nu het nieuws van 8 uur.
5: Goedemorgen, ik ben André Kolen. De gemeente schiet een oud-medewerker van de Haagse Stadspartij te hulp. De lokale partij ontsloeg Nick Timmerman na een dienstverband van 27 jaar... maar wilde niet haar achterstallige salaris en transitievergoeding betalen. Onterecht, zegt de rechter, die oordeelde dat de partij haar het geld... in totaal ruim 35.000 euro moest betalen. Maar de kas voor de betaling van fractiemedewerkers van de partij is leeg... want de partij krijgt geen inkomsten meer van de gemeente... als het uit de gemeenteraad verdwijnt. Dat was het geval bij de Haagse Stadspartij... Daarom schiet de gemeente nu te hulp en gaat het geld aan Timmerman betalen. Medewerker van de politie Den Haag is ontslagen vanwege het schenden van het ambtsgeheim en computervredebreuk. Volgens de politie werd er na een melding onderzoek gedaan en daar kwam uit dat er sprake was van ernstige overtreding van de regels. Wat de medewerker precies heeft gedaan, laat de politie niet weten. Tijdens het onderzoek werd de medewerker al buiten functie gesteld en na het onderzoek is hij ontslagen. Hoogheemraadschap van Delfland vraagt inwoners van Den Haag terughoudend te zijn met het gebruik van oppervlaktewater, bijvoorbeeld voor het besproeien van de tuinen. Aanleiding is dat er vanaf nu sprake is van een feitelijk watertekort. En ook bij het gebruik van drinkwater helpt het om stil te staan bij wat echt nodig is. Zo dragen alle kleine beetjes samen bij aan zorgvuldig watergebruik, aldus het Hoogheemraadschap. Dan nog het weer. Eerst nog vrij veel bewolking, maar droog. In de middagperiode met zon. Bij weinig wind wordt het vandaag maximaal 24 graden. Morgen periode met zon en 24 graden. Maar zondag weer regen en dan 22 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
6: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
7: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
8: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.

0: ochtendshow met Sanji.
1: Goedemorgen, wat leuk dat jij luistert naar de ochtendshow met Sanji hier op Den Haag FM. Het is 8:06, dat betekent dat het tweede uurtje alweer is aangebroken. De tweede uur heb ik bomvol staan, want zometeen heb ik het COPD-café hier zo in de uitzending. En we gaan niet één blokje, nee, we gaan twee blokjes met hun vullen. Dus ik ben hartstikke benieuwd waar we het natuurlijk over gaan hebben. Eén ding weet ik wel, het gaat in ieder geval over warmte. En als je naar buiten kijkt, denk je, ja, warmte waar? Nee, maar geloof me jongens, we hebben al twee hittegolven gehad en ik heb zo'n vermoeden dat augustus ook aan de warme kant kan worden. Daarnaast hebben we ook nog de plaat van de week en de uittips met Natasha. Nou, volgens mij genoeg redenen om ook dit uur lekker te blijven luisteren.

0: day.
1: Sam C. van Nea. Je hoort hier in de ochtendshow met Sanji. En het is tijd voor...
2: Zorgen voor Den Haag.
1: Ja, en met de zomerse temperaturen kan de warmte voor veel mensen vervelend zijn. Maar voor mensen met COPD kan het extra klachten geven. Benauwdheid, vermoeidheid, moeite met ademhalen, dat heb je sowieso al. Laat staan als er dus warmte is. Nou, daarom organiseert het COPD-café een bijeenkomst waarin mensen allemaal tips kunnen krijgen en ook kunnen horen van hoe kunnen ze nou met de warmte omgaan. En ik heb hier bij mij in de studio Stana. Goedemorgen. Moet ik wel de goede mic aanzetten. Ja, goedemorgen Stana.
3: Een hele goede morgen, meneer Sanji.
1: Ja, een hele goede morgen. Ja, je bent lekker actief bezig met het COPD-café. Zonder jou zou het natuurlijk ook niet bestaan. Dus allereerst, shout-out naar jou, zou ik maar even zo zeggen. Lekker op z'n Haags.
3: Lekker op z'n Haags. Lekker. Nou, een lekker compliment. Ochtend. Nee, ja, dankjewel Sanji. Super lief. Ja. Maar ik doe het niet alleen, hè.
1: Nee, je hebt heel veel mooie, lieve mensen volgens mij om je heen al gecreëerd.
3: Ja.
1: Nou, COPD-café, dat is dus om de twee weken. Dan kunnen mensen die COPD hebben of mensen die zelf mantelzorg zijn of in een omgeving ermee te maken hebben, kunnen daarbij aansluiten. En jullie gaan elke keer een ander onderwerp benaderen. En dit keer hebben we het ook over warmte gehad.
3: Ja, we hebben heel veel over warmte gehad. We hadden afgelopen keer een proeverij. En het was in de warmte. En we hebben echt verschrikkelijk gelachen. Het was echt was heel erg leuk. We hebben een beetje gesmuld. We hebben vooral gepufft. Ventilator laten draaien. En erg leuk gehad. Dus de proeverij was heel geslaagd. Maar we hebben het iedere keer echt zomer over de warmte. En we doen dan een rondje. En dan hoor je wie er hoe mee omgaat. En dat is echt per persoon verschillend. Niet alleen voor mensen met COPD, maar voor iedereen eigenlijk. Maar ja, COPD, dat vraagt wel een aantal aandachtspunten.
1: Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Ja, kan je daar iets over vertellen? Want bijvoorbeeld, ik heb dan geen COPD, maar met die hitte dan gaan al die poriën gaan gelijk open. Dan begin ik te zweten. Dat ik denk van, ja.
3: Dat is een hele goeie, want dat is een functie van het lichaam. Je moet je warmte kwijt.
1: Ja.
3: En als je warmte kwijt moet, dan gaat dat lichaam gaat wat doen. Het hart gaat sneller pompen, het zuurstof moet rondgepompt worden. En ja, dat is iets wat bij COPD-patiënten wat moeizamer gaat. Van minder moeizaam tot ernstig moeizaam. Ja, en hoe raak je dan je warmte kwijt als je niet zo snel kunt ademen en je hart heel snel gaat pompen? Want gaat je hart snel pompen, moet je meer ademen en andersom. Dus ja, dat is wel een dingetje. Ja, warmte kwijtraken. Dus met warm weer, hoe raak je dan je warmte kwijt?
1: Ja, hebben jullie dan tips gedeeld erover? Of heb jij zoiets van, dit is iets wat je zou kunnen doen?
3: Ja, we hebben voornamelijk ook, want je kunt wel zeggen, dit zijn de tips. Maar dan is 80-20, voor een aantal mensen werkt het niet. Dus we geven wel de standaard tips, maar we vragen ook uit aan iedereen die COPD heeft, deel de tip die voor jou werkt. En misschien heeft een ander daar dan ook wat aan. En dat is dus echt, iedereen probeert voor zichzelf uit wat hij wel of niet kan doen. Van voeten in een teltje, tot washandjes om de polsen te koelen. Of een fles uit de diepvries voor je ventilator zetten, wel in een teltje, want anders loopt al water op de grond. Om jezelf te koelen. Maar wel oppassen dat je dan weer niet een kou vat. Dus dat is ook wel een dingetje.
1: Ja, dat is eigenlijk steeds balanceren met wat wel of wat niet werkt. Want bijvoorbeeld zijn er ook signalen wat mensen in de omgeving moeten weten van, joh, met deze warmte moeten we sowieso op de kwetsbare mensen extra letten. Maar zijn er bepaalde signalen die je dan kan zien van, oké, wacht even, het gaat nu niet goed. Die hitte heeft toch wel te veel impact op jou of op
3: Ja, ik snap wat je zegt. En met COPD is dat moeilijk. COPD kun je aan de buitenkant niet zien aan iemand. Zit iemand in een rolstoel? Loopt iemand met een zuurstoffles? Zie je dat er slangetjes naar de neus gaan? En nou wil in een rolstoel zitten niet betekenen dat je per se COPD hebt. Maar als je iets aan de buitenkant ziet, reageert de mens daar automatisch op. Maar zie je dat niet en loopt iemand gewoon heel traag? Ja, dan schiet eens op, joh.
1: Ja.
3: Kunnen die mensen helemaal niet. Dus zie je überhaupt dat iemand slapper wordt of minder goed reageert en het is zo warm. Ja, we houden dan rekening mee dat iemand misschien wel eens onwelkom worden. Dus gewoon even algemeen. En voor mensen met COPD, die letten vaak heel zelf heel goed op wat ze wel en niet kunnen. Alleen het begrip van de omgeving, als het niet zichtbaar is, dan als je niks zegt, dan weet men het ook niet.
1: Ja, dat
3: is best moeilijk.
1: Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Ja. Want wat je zegt inderdaad, dat als iemand in een rolstoel aankomt of met een zuurstoffles, dan weet je gelijk, er is iets, we moeten hier wat mee. Maar als het nog niet zo ver is voor iemand en iemand gewoon die dingen nog niet nodig heeft, dan zie je het niet gelijk.
3: Nee, behalve dat je misschien ziet, of dat moet je dan opvallen dat iemand of op een bepaalde manier in- en uitademt. Dat je iemand een beetje ziet zwalken, dat je denkt, het gaat niet helemaal lekker. Ja, dat zijn toch wel tekenen dat iemand ademnood heeft. En of dat dan COPD is, dat weten we natuurlijk niet. Dat is wel moeilijk met COPD. Het stigma wat erop op ligt van, het zal je eigen schuld wel zijn. Plus het feit dat er heel weinig bekend is over COPD. Vaak wordt er ook gezegd van, wat is COPD voor ziekte? En dan lezen ze COPD en dat spreken ze dan uit als COPD. En dan in het begin denk ik, waar hebben we het over? COPD, zie ik wat voor hoofdziekte? Of wat, of wat COPD daar dan? En dan hebben ze het over COPD. Dus het geeft maar aan hoe onbekend het eigenlijk is.
1: Ja, en wat zou jij graag willen met bijvoorbeeld het COPD-café qua bekendheid onder mensen? Of wat is jouw eigenlijk ook jouw drijfveer om ervoor te zorgen dat deze dingen bijvoorbeeld allemaal besproken worden?
3: Ja, bewustwording over COPD. Het is een stukje bewustwording over COPD. Preventie, hè? Dus als jij zelf altijd benauwd bent of je hoest gaat maar niet over. Denk niet, we zien het wel. Bij COPD, mocht je dus echt obstructie van je luchtwegen hebben. Bij COPD is dat soms niet meer omkeerbaar. Dan is de schade al permanent aangericht. Dus ga naar je huisarts. Vraag waarom je kortademig blijft. Het kan met je hart te maken hebben, maar het kan ook met je longen te maken hebben. Vraag om een spirometrie, om een onderzoek van je, je luchtwegen. En dat kan de huisarts doen of je kan doorverwezen worden om dat te laten doen. En dan weet je of het wel of niet zo is. Dat is één, want dan kun je namelijk al maatregelen nemen. Doe je dat niet, dan kan het wel eens van kwaad tot erger worden, want dan kun je een luchtweginfectie krijgen, een longontsteking. Dat zijn allemaal schades. Nou, dat moeten we proberen te voorkomen. Dus door over COPD te praten, willen we mensen waarschuwen. Let op signalen. Ga er vroeg mee naar je huisarts, zodat je er op tijd bij bent. Want iedereen kan het krijgen. Kan komen door roken, het kan komen door vroeggeboorte, het kan komen doordat je werkt of woont met in een gebied met veel fijnstof. Er zijn legio redenen waarom je COPD kunt krijgen. En waarom we het COPD-café hebben, is omdat we mensen graag een plek willen geven. Sorry voor deze vroege ochtendkikker allemaal. Mensen een plek willen geven waar mensen naartoe kunnen komen om met elkaar tips te delen, maar ook hun vragen te stellen. En daarom hebben wij een verpleegkundig specialist longgeneeskunde, gespecialiseerd in COPD, ieder café aanwezig om medische vragen te beantwoorden. Niet per se je eigen medische dossier, want daar hebben we geen inzicht in. Maar dat is een veilige groep of een veilige plek waar je gewoon je vraag kunt stellen.
1: Ja, bijvoorbeeld zoals, het is zo warm, ik zit hoog in mijn adem, wat moet ik doen?
3: Wat kan ik doen? Ja, en daarom hebben we bijvoorbeeld een yoga met COPD georganiseerd. Gaan we 3 september, even uit mijn hoofd, gaan we het hebben over adem en je ademhaling. Dus iedereen van harte welkom om je nog aan te melden. Er zijn nog wat plekken over. Meld je aan.
1: Ja, top.
3: Onze website.
1: Nou, we gaan even naar muziek. We hebben Kingdom of Fear klaarstaan. En zometeen ga je ook nog een stuk voorlezen uit het boek wat jij op dit moment in je handen hebt. Maar daarover straks meer.

0: Kingdom of Fear. En bij mij in de studio is nog steeds initiatiefnemer Stana van het COPD-café.
1: Zorgen voor Den Haag.
0: Wat ik net al zei, ze heeft een boek ook mee. En ik ben heel erg benieuwd, want ze gaat voorlezen uit het boek. Maar Stana, voordat jij iets gaat voorlezen, kan je mij even vertellen welk boek jij nu precies in je handen hebt?
2: Ja, dat kan ik wel. Ik heb Ademnood over leven met COPD mee. En op de voorkant staan de longen. En ja, dat boek dat is geschreven op verzoek van zowel mensen met COPD als hun mantelzorgers, hun naasten, ook nabestaanden en zorgprofessionals. Want iedereen had behoefte aan een soort handleiding. Waarin ze tips konden lezen, ook medisch. En ze dachten, nou, gaan we proberen. Dus daar ben ik vorig jaar zomer, eigenlijk van april tot en met, ik denk september, oktober, heel druk mee bezig geweest. En op Wereld COPD-dag vorig jaar is het boek uitgekomen. En het was ook in één keer uitverkocht, wat ik eigenlijk niet helemaal verwacht had. Maar dat is dus wel gebeurd. En we hebben, ja, ik heb de tweede druk. Dus we zijn heel erg blij dat mensen daar zo ongelooflijk goede feedback op geven. En het boek is opgenomen in de post-HBO-opleiding voor longverpleegkundigen. Dus ja, daar zijn we heel blij mee.
0: Ja, supergoed. Ja,
2: ja, heel fijn.
0: Ja. Nou, jij gaat er nu ook iets uit voorlezen, dus ik ben benieuwd.
2: Ja, dankjewel. Waarom wilde ik iets voorlezen? Wij krijgen namelijk heel vaak de vraag van, kunnen patiënten eigenlijk nog wel op reis? En ook krijgen we de vraag van, is het echt zo dat je in de bergen of in andere landen veel beter kunt ademhalen, of andere plekken, dan waar de mensen zelf wonen? Dus die vraag hebben wij voorgelegd aan hoogleraar COPD Frits Fransen. Hij is longarts bij het Maastricht Universitair Medisch Centrum. Maar hij is ook bestuurder bij CIRO. Dat is een centrum voor orgaanaandoeningen. En COPD is daar een specialisatie. En ik wilde een stukje voorlezen. Want het is beter om te citeren dan dat je het zelf verkeerd vertelt. Dus de vraag, hoe kunnen patiënten nog veilig reizen, wordt als volgt beantwoord. Reizen kan in een eerder stadium van COPD vaak wel, met voorbereiding. In een vliegtuig is de zuurstofpanning lager. En wie thuis zuurstof gebruikt, heeft die in het toestel zeker nodig. Ook sommige patiënten zonder thuis zuurstof kunnen tijdens de vlucht extra zuurstof nodig hebben. We doen zo nodig een vliegtest, een simulatie in een cabine. We prikken het zuurstofgehalte, adviseren hoeveel liter ze aan boord moeten meenemen en stemmen dat af met de luchtvaartmaatschappij. Daar zijn protocollen voor. Stap niet zomaar in. Mensen die normaal geen extra zuurstof gebruiken, moeten dat in een vliegtuig soms ineens wel gaan doen, omdat de zuurstofspanning er een stuk lager is. Het risico is groter dan aan de grond. Dat moeten ze zich realiseren. En virussen gaan ook het vliegtuig door. Dus als er iemand met een infectie in zit, dan is de kans groter dat ze die ook krijgen. Soms is het advies, neem antibiotica of prednison mee, want je wilt in het buitenland niet in het ziekenhuis belanden. Er ligt een taak voor de dokter om de patiënt goed voor te lichten. Dus, stel je voor dat je in het buitenland een longaanval krijgt, dan is wellicht niet elk ziekenhuis daarop ingericht. De basiszorg is wel breed beschikbaar, zoals medicijnen, zuurstof en beademing. Dat hebben ze overal wel. Neem altijd een verklaring mee. Ik heb COPD en ik gebruik deze medicijnen. Dat geldt voor elke aandoening, hè? Ook als je diabetes hebt of hartproblemen. Ik zeg tegen mensen die bang zijn, het is vaak goed te doen. Alleen moet je je wel voorbereiden met medicijnen, zuurstof en een actieplan. En een verklaring welke medicijnen je gebruikt. Neem je medische voorgeschiedenis mee, dan kunnen ze gaan, zeker naar het zuiden.
0: Nou, perfect. En wat interessant ook dat dan allemaal in het boek staat. Ik kan me natuurlijk ook voorstellen dat mensen die zelf geïnteresseerd zijn in het boek, die zeiden van oké, we hebben er nu wat uit gehoord. Kunnen mensen dit boek bijvoorbeeld zelf aanschaffen?
2: Ja, het boek kan aangeschaft worden bij de eigen boekhandel. En dan moet hij besteld worden. Maar ze kunnen hem ook bij ons aanschaffen. En als je hem bij ons aanschaft via de website, dan levert ons dat iets meer op dan via de boekhandel. Maar ja, het maakt niet uit hoe je het doet. Het is belangrijk. Wij vinden het heel belangrijk dat het boek bij de mensen komt die het nodig hebben. Dus bestel hem via de website of via je eigen boekhandel.
0: Nou, super. Dankjewel, Stana van het COPD-café.
2: Dankjewel, Sanji.

0: Haagse headlines.
1: Goedemorgen, het is 8:30 en dit zijn de Haagse headlines van vandaag. Oekraïense vluchtelingen kunnen langer in het Guldenhuis in Boulis blijven wonen. De gemeente heeft besloten de opvang te verlengen tot en met december 2029. In het gebouw aan de Steenhouwersgaarde wonen momenteel zo'n 360 vluchtelingen. Volgens de gemeente verloopt de opvang goed en zijn veel bewoners inmiddels aan het werk of volgen ze onderwijs. In Moerwijk is in de nacht van woensdag op donderdag een motor volledig uitgebrand. De politie gaat uit van brandstichting en doet buurtonderzoek naar de oorzaak van de brand. En nog een opvallend Haags nieuwtje. Televisiepresentatrice Eva Jinek keert terug naar haar oude stad. Samen met haar man heeft ze de monumentale Villa Emma in de Van Stolkpark gekocht. Voor de woning uit 1886 betaalde het stel naar verluid ongeveer 2,2 miljoen euro. Jinek groeide op in Den Haag en haar ouders wonen nog altijd in de stad. En dan het weer van vandaag. We beginnen de dag met veel bewolking en lokaal kan nog een enkel buitje vallen. Vanmiddag breekt de zon steeds vaker door en wordt het zo'n 23 tot 24 graden. Heerlijk zomerweer dus. Kortom, de paraplu mag vanmiddag waarschijnlijk weer worden ingeruild voor de zonnebril.
0: Het nieuws uit Den Haag.

0: We tikken bijna 8:50 aan en dat betekent dat het tijd is voor de
1: plaat van de week.
0: En deze week is een Haagse plaat genomineerd tot plaat van de week. Namelijk het nummer Love Again van Jahanna Lindsay. Jahanna is zelf pas 17 jaar oud en ze heeft een nummer geschreven wat gaat over opnieuw liefhebben. Letterlijk Love Again. Ze heeft een nummer geschreven vanuit eigen ervaringen, vanuit haar fantasie, maar ook vanuit wat ze in haar omgeving ziet. Want ik vind het zelf behoorlijk knap dat je op zo'n jonge leeftijd al over zo'n ingewikkeld onderwerp eigenlijk een nummer kan schrijven. Het is lekker, een heerlijke sound. Een eigen sound heeft ze gecreëerd en dat zie je bij deze nieuwe generatie muzikanten heel erg veel voorkomen. Een kleine tip van mij, ik zou deze dame echt in de gaten houden. Want over een aantal jaar, dan ga ik jou horen zeggen... Hé, wacht eens even. Ik hoorde Jahanna Lindsay voor het eerst bij Den Haag FM. Love Again, plaat van de week.

0: Higher Power van Coldplay hier in de ochtendshow met Sanji. Ja, en het is vrijdag. Dat betekent dat het weekend op ons staat te wachten. En ik ben natuurlijk heel erg benieuwd naar wat jij allemaal dit weekend gaat doen. Heb je daar nog geen plannen? Ja, niet getreurd. Want dan hebben we natuurlijk mijn lieve collega Natasja, die ons helemaal op de hoogte gaat brengen met wat jij dit weekend allemaal kan gaan doen in de stad. Goedemorgen, Natasja.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, het is natuurlijk vrijdag. Het weekend staat echt om het hoekje al te gluren naar ons. En ik ben heel erg benieuwd wat wij allemaal dit weekend kunnen gaan beleven in onze stad.
1: Nou, ik ga het je vertellen. Voor de echte geluksvogels begint het weekend eigenlijk vandaag al. En dan zou je vanavond al naar zangeres Stephanie Nunes kunnen. Die treedt op met haar band in Musicon. Zij is een beetje van de Caribische ritmes en de Surinaamse klanken. Dus als je daar fan van bent, dan kun je daar vanavond al heen. Dus dat is heel erg leuk.
0: Heerlijk.
1: En anders heb je morgen, zaterdag 25 juli, dan is het de Scheveningse dag. Dus dat is weer de hele andere kant van de wereld, hier bij ons om de hoek. Dan kun je het Scheveningse dialect horen, langs kraampjes lopen, vis eten. En ook altijd leuk, Arie Spaans is er. Dan zaterdag heb je ook nog het Mama Africa Fest in het Zuiderpark Theater. Vanaf 3 uur kun je daar lekker dansen op Afrobeats en Afro House muziek en zo. En er is ook een markt met lekker Afrikaans eten. Dus dat is ook al heel erg lekker. Dan verder op zaterdag heb je ook nog Sint-Jacobsdag. Ik wist niet dat dat bestond, maar dat is er wel. En dat gaan ze vieren in de Grote Kerk. Want ik wist niet of jij dit wist, Sanji, maar die Grote Kerk die heet dus ook de Sint-Jacobskerk.
0: Oh joh, dat wist ik niet.
1: Ja. Dat wist ik ook niet.
0: Nee.
1: Hij heeft gewoon een tweede naam. En dat gaan ze dus vieren op Sint-Jacobsdag. En dan kun je bijvoorbeeld die toren inklimmen. En er is ook speciaal gebrouwen Jacobus IPA bier. Dus dat is best wel lachen, vind ik.
0: Ja, zeker. Wat tof.
1: Ja, dat is ook heel erg tof. Voor de echte feestbeesten, dan kun je maar liefst 27 uur lang achter elkaar feesten in de Pip. Want ze gaan dicht, dus we dachten, we gaan van zaterdag tot zondag gaan we gewoon 27 uur lang feesten. En dan is er allerlei soorten muziek, maar er is ook een drag bingo en een mimosa brunch. Maar die vind ik ook wel heel heftig, 27 uur lang op de dansvloer. Maar dat kun je dit weekend dus doen. En als je dan daarvan bij wil komen, dan kun je op zaterdag of zondagochtend zou je nog een masterclass kunst kunnen doen in het museum Beelden aan Zee. En dat heeft allemaal te maken met kunst, poëzie en fotografie. En dan kun je lekker iets creatiefs doen daar zo.
0: Nou, zo te horen is er onwijs veel te beleven in de stad.
1: Ja, volgens mij wel. Voor ieder wat wils.
0: Ja, precies. Ja. En dat past ook lekker wel bij dit tijd van het jaar. Het is natuurlijk vakantie voor velen. Maar wat ik me ook echt afvraag, Natasja, wat ga jij nou dit weekend doen?
1: Ja, ik ga denk ik lekker uitrusten dit weekend en lekker niks doen. En misschien lekker met mijn vrienden een drankje doen in de stad. Dat lijkt me nou echt lekker.
0: Ja, heerlijk. Lekker relaxed. Het wordt qua weer volgens mij net wat beter. Dus dan moet dat helemaal goed komen.
1: Ja, ik kan niet wachten.
0: Ja, dat geloof ik graag. Nou, heb jij thuis nou zoiets van, ho even, ik heb leuke dingen gehoord, maar dit ging me net iets te snel. Niet getreurd, want jij kan gewoon of ons app downloaden, dat is de Den Haag FM app, of even naar de website gaan, www.denhaagfm.nl. En daar kan jij nog even rustig alle uittips nalezen. En dan hoop ik dat jij natuurlijk ook een heel erg leuk weekend tegemoet gaat. Nou, dankjewel Natasja. En geniet vooral heerlijk van jouw weekend. Maar ik denk dat dat wel helemaal goed gaat komen.
1: Ja, graag gedaan. En jij ook fijn weekend, hè?
0: Ja, dankjewel. Ik heb lekkere muziek voor die. Talk to you.

Boulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
1: Dit is
0: Den Haag FM.
1: Nu het nieuws van 9 uur.
2: Goedemorgen, ik ben André Kolen. De gemeente schiet een oud-medewerker van de Haagse Stadspartij te hulp. De lokale partij ontsloeg Nick Timmerman na een dienstverband van 27 jaar... maar wilde niet haar achterstallige salaris en transitievergoeding betalen. Onterecht, zegt de rechter, die oordeelde dat de partij haar het geld... in totaal ruim 35.000 euro moest betalen. Maar de kas voor de betaling van fractiemedewerkers van de partij is leeg... want de partij krijgt geen inkomsten meer van de gemeente... als het uit de gemeenteraad verdwijnt. Dat was het geval bij de Haagse Stadspartij... daarom schiet de gemeente nu te hulp en gaat het geld aan Timmerman betalen. Medewerker van de politie Den Haag is ontslagen vanwege het schenden van het ambtsgeheim en computervredebreuk. Volgens de politie werd er na een melding onderzoek gedaan en daar kwam uit dat er sprake was van ernstige overtreding van de regels. Wat de medewerker precies heeft gedaan, laat de politie niet weten. Tijdens het onderzoek werd de medewerker al buiten functie gesteld en na het onderzoek is hij ontslagen. Hoogheemraadschap van Delfland vraagt inwoners van Den Haag terughoudend te zijn met het gebruik van oppervlaktewater, bijvoorbeeld voor het besproeien van de tuinen. Aanleiding is dat er vanaf nu sprake is van een feitelijk watertekort. En ook bij het gebruik van drinkwater helpt het om stil te staan bij wat echt nodig is. Zo dragen alle kleine beetjes samen bij aan zorgvuldig watergebruik, aldus het Hoogheemraadschap. Dan nog het weer. Eerst nog vrij veel bewolking, maar droog. In de middagperiode met zon. Bij weinig wind wordt het vandaag maximaal 24 graden. Morgen periode met zon en 24 graden. Maar zondag weer regen en dan 22 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
3: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.
4: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.

0: ochtendshow. Woehoe. Met Sanji.
1: Een hele goede morgen. Het is 9:05 en het laatste uurtje van de ochtendshow is aangebroken. In het laatste uurtje heb ik artsen over de vloer en ga ik bellen met de reddingsbrigade. Dus het wordt weer een heel leuk uurtje. En ik denk dat jij wel heel erg benieuwd bent misschien daarnaar. Want de reddingsbrigade en die artsen hebben iets met elkaar te maken. Maar wat het dan precies is, dat hoor jij zo meteen. Bed of Roses, Bon Jovi.

0: Bed of Roses van Bon Jovi hier in de ochtendshow met Sanji. Ja, en met het warme weer zoeken veel mensen verkoeling in het zee of in het zwembad. Maar wist je dat verdrinking er in het echt heel anders uitziet dan in de films? Geen geschreeuw of wild gespetter of een scène dat iemand naast het zwembad ligt, water uitspuugt en daarna is alles weer goed. Nee, in het echt ziet het dus heel anders uit. En morgen is het Wereldverdrinkingspreventiedag. En daarom schuiven twee spoedeisende hulpartsen bij mij aan. Van het Haga ziekenhuis en van het HMC. Dus dat vind ik zelf... HMC, heel erg leuk. Dat is Bob Verwij en Ing Verberg. Goedemorgen, heren.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Nou, wat leuk dat ik jullie hier beide in de show mag hebben vandaag.
2: Ja, dank voor de uitnodiging.
0: Ja, tuurlijk. Ja. Nou, ik zei net al, we kennen het allemaal van de films. Dat iemand verdrinkt in het water. Op het laatste momentje uit het water wordt gehaald. En dan helemaal dat je denkt, oh, diegene is overleden. En dan ineens gaan ze diegene reanimeren. Komt er water uit de mond en dan is het klaar. Gaat het in het echt ook zo?
1: Niet helemaal, denk ik. Nee.
0: Je zegt denk ik, want hoe ziet het dan in het echt eruit?
1: Ja, als je eenmaal zo ver bent dat je gereanimeerd moet worden, dan is het wel heel lastig om iemand met alleen die reanimatie weer tot leven te wekken. Dus het is eigenlijk vooral de kunst dat je voorkomt als het zover komt, denk ik.
0: Ja, en ik zei net al van jou, als iemand echt aan het verdrinken is, dan hoor je geen geschreeuw of je ziet niet echt per se wild gespetter. Waar moeten we aan denken? Hoe zie je dat iemand aan het verdrinken is?
1: Ja, dat is vooral zelf heel goed opletten op die ander dan. Want je kan je voorstellen, als je aan het vechten bent om boven water te blijven, dan gaat daar al je energie naartoe. Je wil je mond en je neus boven water houden. En als je heel goed kan zwemmen en je hebt het onder controle, dan gaat dat makkelijk en kan je nog schreeuwen. Maar juist op het moment dat het lastig wordt, dan heb je die energie niet meer over om te spetteren en te schreeuwen.
0: Nee, ik denk op de spoedeisende hulp zullen best wel veel mensen komen die misschien verdrinkingsproblemen hebben gehad of zijn verdronken. Wat zie je vooral voorkomen?
2: Ja, gelukkig zien we het niet heel erg veel. Maar ja, als je het ziet, dan is het vaak vrij heftig. En dan, wat Bob al zei, kan de spoedeisende hulp niet altijd zoveel meer doen. Wat we zien is eigenlijk een variërend beeld van een lichte graad verdrinking, waarbij je aanhoudend blijft hoesten, heel kortademig bent. En misschien een klein beetje zuurstof nodig hebt. Tot aan reanimatie, waarbij je iemand een beademingsbuisje moet geven. En hopelijk daarmee weer tot leven wekt. Dus dat is eigenlijk heel divers. Maar je ziet met name de lichte gevallen en de hele ernstige gevallen.
0: Ja, dat geloof ik graag. En op het moment dat je dan iemand, dat je zegt, ja, weer tot leven hebt gewekt, dat iemand weer reageert, is dan het verdrinken ook echt voorbij, of niet?
2: Nou goed, dat is een hele goede vraag. Verdrinken is eigenlijk een proces. Hè. Je kan fataal en niet fataal verdrinken. Het begint met ademhalingsproblemen, doordat je water in je luchtweg en je longen krijgt. Vervolgens krijg je de effecten daarvan. Het belangrijkste effect is, je krijgt op een gegeven moment een zuurstoftekort. En daarbij alle organen die dat zuurstoftekort ervaren, die raken beschadigd. Met name hersenschade is een groot probleem bij die ernstige niet-fatale verdrinking. Later kan je ook andere problemen verwachten. Dus longproblemen, nierproblemen, et cetera. Dus allemaal het gevolg van eigenlijk het zuurstoftekort vaak. En daarom is het zo belangrijk dat het één voorkomen wordt. Maar als iemand dan in het probleem raakt, dat ze snel eruit gehaald worden voordat het gebeurt. Of snel gestart wordt voor het ziekenhuis al met correcte handelingen. Zodat je dat proces eigenlijk meteen tegengaat.
0: Ja, want jullie hebben samen dan, het is samen als Haga en als het HMC ook de handen in één geslagen. Waarom vonden jullie het belangrijk als ziekenhuis zijnde dat jullie ook samen gingen kijken naar verdrinkingsproblemen? Natuurlijk dat morgen ook de grote dag is van de Wereldpreventiedag voor verdrinken.
1: Dat heeft met de locatie van het ziekenhuis te maken, dat de twee ziekenhuizen aan zee zijn. Het is natuurlijk de grote stad aan zee met twee grote ziekenhuizen aan zee. En Ingwer en ik kennen elkaar ook via een vrijwilligersorganisatie waar medici met passie voor watersport, met name surfen, samenwerken om het water eigenlijk veiliger te maken. Naast onze vrijwillige organisatie, ook vanuit de organisatie waar we dagelijks werken, gaan kijken naar hoe kunnen we nou met de twee ziekenhuizen voor deze regio en misschien voor de rest van het land, en misschien wel, als we straks met wetenschap nog kleine stukjes toe kunnen voegen, misschien zelfs voor de hele wereld, het ietsje beter kunnen, iets beter de zorg maken voor mensen die wel een verdrinking overkomt. Ja.
0: Ja, precies. Ja, ik kan me ook goed voorstellen dat mensen heel snel denken, dat overkomt mij niet. Maar bijvoorbeeld eergisteren is nog de rode vlag gehesen in de Kijkduin, omdat de zee zo gevaarlijk is.
2: Ja, nee, dat is ook de wereldwijde boodschap van de World Health Organization is ook, iedereen kan verdrinken, maar niemand zou moeten verdrinken. Dus ja, het overvalt heel veel mensen. Hè. Je kan zomaar uit de boot vallen in koud water. Of je gaat de zee in en verwacht niet dat er stroming is, omdat je die kennis niet hebt. Dus het risicobewustzijn is eigenlijk een van de belangrijkste boodschappen. Dus houd je kinderen in de gaten. Voordat je het water ingaat, denk erover na wat er allemaal gebeurt. Ga niet op een luchtbedje liggen als er aflandige wind is. Dat soort dingen die allemaal vrij voor de hand liggend zijn. Ga niet in rivieren zwemmen met stroming. Dus ja, daar zie je toch vaak dat het misgaat. En met name bij de mensen die ook Nederlandse taal niet machtig zijn, of niet de kennis hebben van lokale omstandigheden. Dus ja, daar hopen we morgen met alle organisaties weer het risicobewustzijn verder te vergroten.
0: Ja, dat kan ik goed begrijpen. Er zijn natuurlijk heel veel fabels over verdrinken. Dat kaart ik eerder ook al aan. Wat is nou een fabel wat jullie zelf in het ziekenhuis ook vaak voorbij horen komen? Dat jullie denken van, nee, maar wacht even, dit klopt helemaal niet.
2: Ja, goed, er zijn er meerdere. Één daarvan is dat je bijvoorbeeld dagen nadat je in het water in de problemen gekomen bent, alsnog kan verdrinken. Ja, dat kan niet.
0: Dus, ja, dat dacht ik ook.
2: Ja. Dat kan niet. Je hebt dus wat ik net zei, fatale of niet fatale verdrinken. Als het niet fataal is, dan heb je dus problemen. Die kunnen wel erger worden. Meestal binnen 1-2 uur wordt het dan erger. Dus zeker een medische evaluatie. Of dat het geval is. Maar dagen daarna, zonder dat je klachten had initieel, ja, dat kan niet. Dan is het gewoon niet anders aan de hand.
0: Oké, dus dat een verhaal van... ik heb ooit ook zo'n verhaal dus gehoord, dat er dan een jongetje zou zijn geweest, of was misschien een meisje, dat weet ik niet eens, wat dan later in het bedje thuis was overleden omdat het kind verdronken zou zijn.
2: Ja.
0: Maar dat is dus eigenlijk een fabel.
2: Hey, dus als je in de problemen geweest bent, altijd checken of, hè, want je hebt wel ademhalingsproblemen gehad doordat je water binnengekregen hebt. Dat is de definitie van verdrinking. Dus altijd, als dat het geval is, een medische evaluatie en dan kortdurend observeren. Dus dan afhankelijk van hoe het met je gaat, begint dat van enkele uren in het ziekenhuis. En als alles dan goed is, dan kan je naar huis met goede instructies. Zeg maar in de literatuur, tot 7 uur daarna of zo zou je nog kunnen verslechteren. Maar dat zijn echt maar enkele gevallen. Dagen later, zonder dat er daarvoor afgaand symptomen zijn geweest. Dat is dan iets anders.
0: Oké, dus dat kunnen we dan in ieder geval afschepen. Ja. Hoeven we niet bang voor te zijn. Nou, jullie zijn allebei spoedeisende hulpartsen. Is er ooit iemand die is verdronken of iets wat met water te maken had binnengekomen bij bijvoorbeeld jou op de spoedeisende hulp, waarvan je denkt van ja, maar dit is me echt bijgebleven. Dat was zo heftig. Of misschien juist weer een heel mooi verhaal, dat kan ook.
1: Ik denk eigenlijk dat veel verhalen met drenkelingen heftig zijn. Dat komt toch nog wel regelmatig bij ons op de spoedeisende hulp voor. En wat het heftig maakt, is dat het die mensen overvalt. Hè? Dus de zee ziet er niet zo heel wild uit. Iemand gaat het water in. En dan blijkt toch er een sterke stroming te zijn. Hè? Of zoals Ingmar net al zei, vaak zijn het ook mensen die niet zelf bij de zee zijn opgegroeid. Die zelf niet supergoed kunnen zwemmen of niet ervaring hebben met de risico's van de zee inschatten. Soms zit er nog alcohol bij. Dat zorgt er allemaal voor dat dan iemand een hele leuke, gezellige dag heeft. En dat het opeens helemaal omslaat en helemaal misgaat. En dat maakt het wel echt heftig. Want dan komen de familie of de vrienden erbij die allemaal nog de gezellige strandoutfit aan hebben. Gelukkig is het niet altijd een dodelijke verdrinking of een hele ernstige verdrinking. Maar het zijn wel mensen die echt flink in de problemen zijn geweest. Dat kwam uit het niets. Dat maakt het denk ik zo heftig. Dat je in die gezellige, vrolijke setting van lekker op het strand, lekker bij de zee, dat je daar dus een inschattingsfoutje maakt en dat het daardoor in één keer helemaal om kan slaan. En dat, nou, zoals Ingmar ook zei, dat kan iedereen overkomen, min of meer. Ja.
0: Ja, inderdaad. Ik kan me niet voorstellen inderdaad dat je op een moment lekker staat te feesten op het strand en dan ineens lig je op de spoedeisende hulp. Heb jij ook een verhaal waarvan je denkt van, oh, dat is me echt bijgebleven? Of heb je precies van, ja, ik kan me wel herkennen in wat Bob net zei?
2: Ja, nee, misschien een wat positiever verhaal dan wat mij bijgebleven is. Een kitesurfer die eigenlijk verdronken is, maar door enerzijds de redding van een medekitesurfer, daarna de reddingsdiensten van reddingsbrigade en uiteindelijk de dokters op de helikopter en de mensen in het ziekenhuis, die is daar helemaal goed uitgekomen, terwijl die wel gereanimeerd is. Dat is dus denk ik een heel positief verhaal wat eigenlijk onderstreept hoe belangrijk iedereen zijn functie is in het geheel. En ook als hij zijn verhaal vertelt, dat heeft hij een paar keer gedaan op symposia, dan legt hij ook uit dat er zo'n gatenkaas was. Hè? Dus hij was aan het kitesurfen, maar hij kreeg zijn touwen niet doorgesneden. En er waren zo andere dingen waardoor plan A, B, C eigenlijk allemaal misgingen. En uiteindelijk beschrijft hij dan hoe hij buiten bewustzijn raakte. Maar gelukkig dus goed daaruit gekomen. Dat is misschien wat positiever verhaal. Maar gaat het ook vaak mis. En daarom is preventie het allerbelangrijkste.
0: Ja, wat hopen jullie dat mensen morgen dan uiteindelijk van die preventiedag, als ze dan daar naartoe gaan op Scheveningen, wat ze dan eruit gaan halen? Of dat jullie denken van, oh, dit is iets wat wij echt hopen mee te kunnen geven aan de mensen die lekker gaan zwemmen deze zomer. Of in de winter, want je hebt ook mensen die in de winter natuurlijk de zee gaan, maar...
1: Ja, er zijn dus dat een ongeluk in een klein hoekje zit. En wat ook wel belangrijk is, er worden ook wat lessen gegeven hoe je je bijvoorbeeld moet gedragen in een muis en lessen voor kinderen bijvoorbeeld. En er worden lessen gegeven over hoe je op een veilige manier, als het dan zover komt, wel iemand kan helpen. Want dat zien we helaas ook wereldwijd best wel vaak. Dat mensen die bijvoorbeeld de ouders zijn van een kind die net iets te lang al op een luchtbedje met aflandige wind, wat sowieso achteraf natuurlijk niet een goed idee is, maar soms heb je dat niet door. En die gaan dan erachteraan zwemmen, want die kinderen die drijven af. En dat worden helaas heel vaak de slachtoffers, omdat je dus niet even nadenkt, kan ik dit veilig doen? En een van de dingen die je daar dus op CVTC kan leren is, hoe kan je wel veilig iemand uit het water halen en hoe kan je dan ook bepalen of het op dat moment veilig kan of niet. Want soms kan je gewoon beter een hulpdienst bellen, want anders is het enige resultaat dat jij een tweede slachtoffer erbij wordt en daar heeft eigenlijk niemand wat aan. Dus dat zijn wel dingen die mensen, waar mensen ook dan ook echt feeling mee kunnen krijgen met de mensen, de professionals die er daar morgen allemaal zijn van de verschillende organisaties.
0: Ja. Supermooi. Ik vind het heel goed dat jullie je hiervoor inzetten. Zometeen ga ik ook nog bellen met de reddingsbrigade. Ben ik ook heel erg benieuwd aan wat hun nog te vertellen hebben. Maar voor nu, dank je wel. Ik heb hier zo bij mij in de studio, voor het eerst, maar misschien voor nog een keer, het Haga Ziekenhuis en het HMC.
2: Dank je wel.

0: Morgen is het Wereldverdrinkingspreventiedag. En daarom organiseert de Haagse Vrijwillige Reddingsbrigade samen met de gemeente en nog heel veel andere partijen een evenement, Safe at Sea, op het strand van Scheveningen. Ja, een dag vol demonstraties, workshops en allemaal tips om veilig het water in te gaan. Nou, we hebben net natuurlijk al gesproken met de artsen van het Haga ziekenhuis en van het HMC, waarom het super belangrijk is om gewoon goed na te denken voordat je het water ingaat. Maar ik ben ook heel erg benieuwd hoe de reddingsbrigade hier tegenaan kijkt. Goedemorgen, Shane.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, ik heb het net al aangegeven. Morgen natuurlijk een groot event op Scheveningen, Safe at Sea. Waarom is het zo belangrijk dat dat er is?
1: Ja, jaarlijks verdrinken er nog wereldwijd zo'n 300.000 mensen, waarvan enkele honderden in Nederland. En we zien eigenlijk de afgelopen jaren dat we niet een verdere daling in de cijfers hebben. En daarom is bewustwording over verdrinking en wat je moet doen voor het recreëren op het strand of bij open water, is daarom enorm belangrijk.
0: Ja, en zie je dat dan ook vooral in de zomer de verdrinkingen of mensen die aan overlijden toenemen?
1: Ja, kijk, in de zomer wordt er extra op gelet. En we zien met name dat mensen in de zomertijd of in de lente genieten van het open water, waaronder het strand of de binnenwateren.
0: Ja. Ja, en natuurlijk nu gaan ook veel mensen gaan lekker naar Scheveningen of naar Kijkduin. En deze week is bijvoorbeeld Kijkduin is de rode vlag gehezen. Op Scheveningen de gele vlag, als ik het goed heb. Wat betekent dat precies?
1: Nou, de gele vlag betekent zeegevaarlijk. En de rode vlag betekent een zeer gevaarlijke zee. En bij een rode vlag raden we eigenlijk af om te gaan zwemmen. En dat heeft te maken met een aantal factoren. Dus dat kan zijn met het getij en met de wind. Maar kan ook zijn vanwege schuimvorming of andere zaken die rondom het zwemveiligheid spelen.
0: Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Ja, want hoe veilig is eigenlijk onze Noordzee? Is het vaak dat die vlag omhoog moet?
1: Nou, de Noordzee is relatief veilig. Maar ja, jaarlijks halen we denk ik wel zo'n tientallen keren de gele vlag en enkele keren de rode vlag.
0: Oké, dus het gebeurt toch wel een aantal keer dat hij omhoog gaat. Nou, morgen dus tijdens Safe at the Sea kunnen bezoekers zelf ook meedoen aan activiteiten en aan de bepaalde cursussen. Wat is het aanbod precies?
1: We organiseren met een aantal partners. En met die partners, die geven de clinics. Dus jullie hadden net Infar en Bob. Die geven vanuit het ziekenhuis en Surfing Medicine International geven die een reanimatie in een AED-kliniek. En dan hebben we de Shore. Die geeft board rescue clinics, dus dat is meer op surfers gericht. En dan hebben we HBZ, die geeft muiszwem clinics. En die geeft voor de kleintjes het programma Zeerakkers. En dat geeft meer aan van wat is het strand, wat kan je er allemaal vinden, hoe werkt dat, wat doe je op het moment dat je ouders kwijt bent. En dan hebben we de KNRM en de reddingsbrigade, die geven een demonstratie. En we hebben een lifeguard obstacle run, waarbij je kan zien hoe fit je bent en dan hoe het is om een lifeguard te zijn.
0: Oh, wat leuk. Daar ben ik zelf wel heel erg benieuwd naar die run natuurlijk.
1: Je bent van harte welkom morgen.
0: Ja, nou, en ik denk zo natuurlijk nog veel meer mensen. Daar gaan we zo meteen natuurlijk ook iedereen vragen om morgen daar naartoe te komen. En waarom denk je dat het zo belangrijk? Voor wie eigenlijk hoop je dat er morgen daar naartoe komen? Want is er een bepaalde doelgroep die je ook nog echt hiermee wil bereiken?
1: Nou ja, we hebben niet per se een doelgroep die we willen bereiken. Het is in principe voor alle mensen om hun meer bewust te maken over de risico's van de zee. En we willen graag mensen van onbewust onbekwaam naar bewust onbekwaam maken. Dus dat ze snappen waar ze op moeten letten op het moment dat ze naar het strand gaan. Dus wat betekenen de vlaggen? Waar hou ik rekening mee? Ga ik nooit in mijn eentje de zee in? Al dat soort dingen, daar willen we mensen juist meer bewust van maken.
0: Ja, en wat is, jij bent bij de reddingsbrigade. Hoe vaak moet de reddingsbrigade per dag erop uit? Of worden jullie opgeroepen?
1: Ja, dat is per dag is dat enorm verschillend. Maar als we over een jaar kijken, dan gaan we er enkele 300 tot 400 keer gaan we er wel uit. En dat is van een pleister plakken tot aan daadwerkelijk een redding op zee. Maar eigenlijk vindt het meeste werk vindt plaats. Hè. Daarom zijn we ook iedere dag aanwezig van 10 tot 6. Van 1 mei tot en met 30 september vindt de preventie plaats. Dus daar rijden er auto's heen en weer, een looppatrouille of er varen boten, waterscooters heen en weer langs de kust. Want eigenlijk is het 90% van de tijd zijn wij bezig met het voorlichten van mensen of het voorkomen dat eigenlijk iemand in problemen komt.
0: Ja, want ik zie ook wel natuurlijk, volgens mij is dan een speedboot, als ik het goed heb, dat dan die speedboot van de reddingsbrigade voorbij gaat en die dan tegen mensen zegt van joh, terug, meer naar de kant.
1: Ja, dat klopt. Kijk, dat, we willen natuurlijk eigenlijk voorkomen dat iemand in problemen raakt. Dus daarom rijden wij rond en dan wijzen wij eigenlijk mensen op de gevaren. En dan adviseren we ze om iets ondieper te gaan. Of niet bij een golfbreker of bij een havenhoofd te gaan zwemmen. Dat is eigenlijk wat de lifeguards het grootste gedeelte van hun tijd doen.
0: Ja, ja. Nou, morgen is dus Safe at the Sea in Scheveningen. Waar kijk je zelf stiekem het allermeest naar uit van het programma?
1: Om half 1 hebben wij de Beach Flag Race. En dat is iets wat uit de lifesaving sport komt. Dan liggen aan één kant liggen de mensen liggen op hun buik op het strand. En aan de andere kant hebben we een aantal stokken in het zand. Maar één stok minder als het aantal personen wat meedoet. En dan gaan we kijken wie er het snelst is. Dus daar ben ik wel benieuwd naar. Wie van de partijen de snelste is.
0: Ja, want je gaat zelf ook mee doen dan, toch?
1: Ja, wij doen zelf ook mee, ja.
0: Ja, supergoed. Ben je goed voorbereid? Denk je dat je kans maakt om te winnen?
1: Nou, er zitten fitte mensen tussen, maar de top 3 moeten wel in zitten.
0: Ah, goed zo. Heerlijk. Goed zelfvertrouwen. Perfect. Nou, voor iedereen die zoiets heeft van wacht even, ik heb morgen nog niks te doen. Ik wil hier graag bij zijn. Kunnen mensen gewoon er naartoe komen of moeten ze zich nog aanmelden?
1: Je kan je van tevoren aanmelden. Dat doe je via www.hvrb.nl/safeatsea. En daar kan je het programma zien en daar is een aanmeldbutton. En op de dag zelf kan je ook nog aanmelden. Het enige wat dan is dat als er een programma vol is, ja, dan is er een wachtrij.
0: Ja, dus dan is het letterlijk wachten. Dus als jij zeker wil zijn van je plekje, zorg ervoor dat je dan zelf dan even online aanmeldt. Nou, in ieder geval morgen heel veel plezier en ik ga voor je juichen. Ik hoop dat het die top 3 dan wordt.
1: Ja, dat hoop ik ook. En dan zien we jou morgen.
0: Ja, is goed. Dan heb ik een afspraak gemaakt. Hè? Nou, is goed. Ik ga mijn best doen om morgen te komen.
1: Is goed.
0: Is goed. Dankjewel, Shane.
1: Dankjewel. Is goed. Fijne dag.

0: Laten we gaan van Nano. En daarvoor hoorde je Girl on Fire hier in de ochtendshow met Sanji. En goed nieuws voor inwoners van Loosduinen. Want Stichting Schuider opent binnenkort een 10e locatie in Den Haag. En daarmee wordt hulp en ondersteuning en allemaal dingen dat nog dichter naar de wijk wordt gebracht. En deze 10e plek komt dus in Loosduinen. En daar wil ik ze natuurlijk mee feliciteren. En aan de telefoon heb ik Kleint. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, allereerst gefeliciteerd met deze nieuwe mijlpaal.
1: Ja, dankjewel. Het is natuurlijk een heel mooi resultaat. En weer fantastisch dat we inderdaad een nieuwe vestiging in Loosduinen hebben geopend. Dus ja, zeker. Hartstikke leuk. Dank je.
0: Ja, want jullie zijn volgens mij de afgelopen tijd hartstikke hard aan het werken geweest. Want jullie hebben het overgenomen. En er zijn nu meer locaties dan ooit, als ik het goed heb.
1: Ja, klopt. Wij hebben het een jaar geleden ongeveer bij de doorstart gemaakt. Toen was natuurlijk heel veel verdriet dat het failliet was gegaan. En wij hebben toen eigenlijk een jaar geleden bij die doorstart gemaakt. En nu is er heel veel vreugde en eigenlijk heel veel tranen van geluk dat we de doorstart hebben gedaan en meerdere vestigingen.

0: dingen hebben kunnen openen. En dat is niet, zeker niet de laatste.
1: Ja, supergoed. Kijk, ik hou van de ambitie bij mensen. Want nu komt dus de 10e locatie. Hadden jullie van tevoren ook al verwacht van... ja, we gaan echt uitbreiden naar zoveel locaties... en dus, wat ik nu hoor, nog meer?
0: We hadden toen we de doorstart maakten en de overname deden... toen hadden we natuurlijk wel een soort strategie en een bepaalde idee daarachter. Dus de doelstelling is wel dat we in Zuid-Holland en in Den Haag, Haaglanden... heel graag willen groeien. Dus we hadden wel van tevoren dat gedacht. Maar dat het zo snel en zo snel een groot succes zal zijn, dat hadden we niet verwacht.
1: Nee, nou, dat betekent alleen maar een soort beloning voor jullie harde werk natuurlijk. De nieuwe locatie die komt in Loosduinen. Is ook een reden dat jullie voor dit deel van Den Haag hebben gekozen?
0: Ja, zeker. Schreuder was nog niet aanwezig fysiek. Met een kringloopbuurthuis in Loosduinen. En wij zagen eigenlijk een hele mooie pand te huur midden op het plein. En we dachten eigenlijk, ja, dit is een kans in combinatie met dat we daar nog niet aanwezig waren, hebben we daarvoor gekozen.
1: En verder is er ook een soort maatschappelijke meerwaarde. Wat kunnen mensen er allemaal van verwachten die het nog niet kennen?
0: Ja, wij hebben altijd, al onze kringloopwinkels hebben een eigen buurthuis. Dus dat gaan we hier in Loosduinen ook doen. En we zullen daar allerlei activiteiten organiseren voor jong en oud. Denk aan vanuit het buurthuis aan bingoavonden, maar ook talentlessen, Nederlandse taalles, fietslessen. Dus echt heel divers. En daarnaast zullen wij ook natuurlijk de producten, spullen een tweede kans geven. Dus dat wordt zeker een hele mooie buurthuis voor de wijk, voor de omgeving.
1: Ja, en ik denk ook vooral in Loosduinen, dat is natuurlijk een stuk van Den Haag wat best wel veel ver van het centrum af ligt, dat het wel een mooie kans is ook voor jullie. Want daar gebeurt niet altijd heel erg veel natuurlijk.
0: Nee, klopt. Dat begrepen wij ook. Dat er weinig gedaan wordt, zeg maar. Dus in dat manier wilden we daardoor ook impact maken door veel meer te betekenen voor de buurt. En wij kijken ook echt wat de behoefte is. Dus wij gaan niet zomaar dingen zelf bedenken. Maar wij zullen de komende periode, de komende tijd, ook de komende vakantietijd, de tijd gebruiken om te kijken wat willen de wijkbewoners, de mensen uit Loosduinen, waar is de behoefte aan, zeg maar. Dus zodoende.
1: En binnenkort wordt dus die 10e locatie daar in Loosduinen geopend. Wanneer is de officiële opening?
0: De officiële opening is volgende week woensdag, 29 juli, om 4 uur. Dus ik wil hierbij iedereen uitnodigen. Kom naar Loosduinen toe en dan gaan we daar een mooi feestje maken. En zullen leuke activiteiten zijn. En dan gaan we keihard knallen met z'n allen.
1: Nou, ik zou iedereen inderdaad willen zeggen van, joh, wees daar gezellig bij. En voor jullie sowieso nogmaals gefeliciteerd en ook heel veel plezier aanstaande woensdag.
0: Super, dankjewel. En ook jullie bedankt voor de aandacht.
1: Graag gedaan. Hey, doei.
0: Doei.

0: Mijn weekend gaat bijna beginnen. Daar heb ik heel erg veel zin in, want ik ga ook eventjes een paar dagen weg. Volgende week moet je mij op de maandag, dinsdag en de woensdag missen. Maar voordat dat allemaal gaat gebeuren, hebben we eerst...
1: Vémonos de nuevo con el chiqui. No, ya.

0: Ja.
1: In de house.
0: Yes, Haags Bakkie met Chickie. Goedemorgen.
1: Good morning.
0: Nou, het is natuurlijk weer ochtend en er gaat geen onze voorbij dat ik het niet heb over jouw outfit. Want het valt altijd op. Ik heb met jou eerder deze week gesprek gehad. Je hebt altijd kleur aan. Ik zie jou bijna nooit in zwart. Dan moet ik misschien zorgen maken, maar wacht
1: ja,
0: eens even.
1: Ja, ik heb zwart aan.
0: Ja!
1: Je gaat dood.
2: Ja, nou eerlijk, gisteren was het echt... Ik had het koud, man. Ik had het gewoon koud. Echt vreselijk. En ik ben dan op de scooter. Dan is het al helemaal koud. Dus kijk mijn jas. Ik heb gewoon een... Nou, sommigen zouden zeggen een winterjas. En dan kom ik hier naartoe. En dan zie ik mensen in jurkjes, korte broeken, hemdjes, korte rokken. En dan denk ik, oh my god. En ook gewoon op de fiets en zo. Maar ik heb het echt koud. Als ik nu naar buiten kijk hier in de stad... Ook best wel wat korte broeken en weinig jassen, hoor. Iedereen ja. In t-shirtjes, in ieder geval korte mouwen. En ik, ah joh. Nou, dus, en ik ga direct na de studie, na de radio, ga ik sporten. Dus ik heb wel rood aan.
0: Hey.
2: Ja, dus ik heb wel kleur, zeg maar. Maar ja, mijn sportkleding... Oh, ik heb trouwens ook wel echt felle kleurtjes sportkleding. Maar ook wel zwart. Meer dan mijn normale kleding in verhouding dan, zeg maar. Maar ja, dus ik was gewoon in het rood met zwart. Lekker. Ja. Toch wel een beetje felle kleurtjes. En ja, toen zat ik thuis. Ik denk, oh, het is koud, man. Dus toen heb ik toch mijn hoodie even aangetrokken.
0: Ja, nou, ziet er hartstikke leuk uit ook. Ja, maar ik denk, ik moet toch even vragen. Ja. Zijn we oké?
2: Ja, het gaat goed. Het gaat goed. Ik ben afgestemd op jou. Jij bent ook zwart. Zwart-wit, ik ben zwart-rood.
0: Ja, ik hou van zwart.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja. Zwart is altijd goed.
0: Ja.
2: Maar ik hou gewoon van vrolijke kleurtjes.
0: Ja, dat past ook helemaal bij jou.
2: Ja.
0: Ja. Daarom, het viel me gelijk op. Ik dacht,
2: maar zwart
0: even.
2: Staat ook wel, of niet?
0: Jawel, staat je ook. Ja, maar toch? Ik vind het leuk dat je het met rood hebt gedaan aan die rode lippen. Ik hou sowieso van rode lippen. Dus dan denk ik, ja. Tada.
2: Ja. Ja.
0: Ja. Wil je weten hoe het eruit ziet? Kijk dan even gewoon mee via Den Haag TV. Of zet de livestream aan. Want dan kan je het natuurlijk ook gewoon zien.
2: Ja, en het wordt natuurlijk trots, hè? Wacht, ik ga me even omdraaien.
0: Juist. Aga State of Mind.
2: Ja, 5-4 hoodie heb ik aan.
0: Perfect.
2: Boeia. Ja, ja,
0: ja. Ja, super nice. Nou, wat ga je vandaag allemaal in Haags Bakkie doen?
2: Nou, we gaan dansen.
0: Hé, hey,
2: buikdansen.
0: Wat?
2: Ja, buikdansen.
0: Daarom die sportkleding?
2: Oh ja, misschien ga ik wel een beetje meedoen. Maar ik heb gehoord dat als je buikdanst, dat het juist goed is als je een klein buikje hebt.
0: Ja, want dan
2: kan je hem lekker laten rollen. Dus ik ben heel benieuwd wat Sibel, die langskomt, daarover te zeggen heeft. En zij gaat niet normaal buikdansen, natuurlijk wel. Maar wel voor een specifieke doelgroep voor Haagse vrouwen van kleur. En waarom dan? Ja, ik ben daar wel benieuwd naar. Of daar behoefte aan is. Of nou, I don't know. Ik ben benieuwd. En waar ze dat gaat doen. En nou ja, hoe dat loopt. En zometeen, ik zag haar net al achter jou voorbij lopen. Vita is een jonge dame, echt begin 20, die gewoon al volgens mij haar 12e boek heeft geschreven.
0: Wow.
2: En ook nog in het Engels. En ze heeft weer twee nieuwe boeken uitgebracht in het afgelopen half jaar. Dus ze komt uitgebreid daarover vertellen. Ja,
0: ja, superleuk. En wat knap ook op zo'n jonge leeftijd... Ja, allemaal mooie dingen vandaag.
2: Ja, we hebben allemaal talenten, muzikaal, schrijftalent. En dat komt allemaal voorbij in Haags Bakkie.
0: Nou, superleuk. We gaan al bijna richting het nieuws van 10 uur. En ik denk, ik zet een kort nummertje aan. En dan denk ik dat jij misschien al weet welke ik aangezet heb.
2: Nee.
0: Content.
2: Oh ja, ja, ja, ja.
0: Yes, en
2: van de kortste die we hebben.
0: Een van de kortste die we hebben als we richting 10 gaan. Nou, en ik zie jullie allemaal volgende week op donderdag weer.
3: Welkom

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
1: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 10 uur.
4: Goedemorgen, ik ben André Kolen. De gemeente schiet een oud-medewerker van de Haagse Stadspartij te hulp. De lokale partij ontsloeg Nick Timmerman na een dienstverband van 27 jaar... maar wilde niet haar achterstallige salaris en transitievergoeding betalen. Onterecht, zegt de rechter, die oordeelde dat de partij haar het geld... in totaal ruim €35.000 moest betalen. Maar de kas voor de betaling van fractiemedewerkers van de partij is leeg... want de partij krijgt geen inkomsten meer van de gemeente... als het uit de gemeenteraad verdwijnt. Dat was het geval bij de Haagse Stadspartij... daarom schiet de gemeente nu te hulp en gaat het geld aan Timmerman betalen. Medewerker van de politie Den Haag is ontslagen vanwege het schenden van het ambtsgeheim en computervredebreuk. Volgens de politie werd er na een melding onderzoek gedaan en daar kwam uit dat er sprake was van ernstige overtreding van de regels. Wat de medewerker precies heeft gedaan, laat de politie niet weten. Tijdens het onderzoek werd de medewerker al buiten functie gesteld en na het onderzoek is hij ontslagen. Hoogheemraadschap van Delfland vraagt inwoners van Den Haag terughoudend te zijn met het gebruik van oppervlaktewater, bijvoorbeeld voor het besproeien van de tuinen. Aanleiding is dat er vanaf nu sprake is van een feitelijk watertekort. En ook bij het gebruik van drinkwater helpt het om stil te staan bij wat echt nodig is. Zo dragen alle kleine beetjes samen bij aan zorgvuldig watergebruik, aldus het Hoogheemraadschap. Dan nog het weer. Eerst nog vrij veel bewolking, maar droog. In de middagperiode met zon. Bij weinig wind wordt het vandaag maximaal 24 graden. Morgen periode met zon en 24 graden. Maar zondag weer regen en dan 22 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
5: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
2: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
0: Haags Bakkie met Chicky Traxel op jouw stadsradio.
6: 100% Haags. Ja, en we beginnen heerlijk met Shakira.

0: wat is die goed. Bruno Mars. Laat me weten als je bent geweest naar een van die uitverkochte concerten. Wat is het? Ja, begin deze maand. Natuurlijk was Bruno Mars hier met Pee Wee, oftewel Anderson Paak. Ach, ach, ach. Ik heb echt alleen maar hele goede verhalen gehoord. Ja, heb je een leuk verhaal over dat concert of een ander event waar je bent geweest of waar je misschien wel dit weekend naartoe gaat? Want er is weer heel veel te doen in Den Haag. Je kan me appen, hè? 070-307-8899. Ja, leuk dat je weer luistert naar Haags Bakkie, want daar luister je naar. En ik heb natuurlijk weer leuke gasten in de studio. En ook Vita, want die is aangeschoven. Die zei, ja, Bruno Mars, dat was al in toen ik nog op de basisschool zat. En hij is nog steeds hot, zeg maar.
1: Ja, zeker. Ik weet nog toen hij net bekend werd. Toen Grenade uitkwam en de Lazy Song. En hij gaat nog steeds door.
0: Ja. Je bent een beetje, ach, dan voel ik me heel oud, maar je bent een beetje dezelfde leeftijd als mijn dochter. En die heeft mij toen ook ooit meegenomen naar Bruno Mars. Tenminste, zij wilde daar naartoe en heb ik haar natuurlijk meegenomen. En toen dacht ik, wauw, wat is hij geweldig. Wat is hij super muzikaal. En dat was toen nog in Paradiso, dus dat is een redelijk kleine zaal, vergelijkbaar met het paard hier zo in Den Haag. Een jaar later stond hij voor 5000 man in de Heineken Musical. Een jaar later stond hij in de Ziggo Dome. Ja, echt fantastisch. Ja, en ik ben sindsdien wel fan. Ja, zeker. Ik heb hem 4 keer in Den Haag in Nederland gezien. Ook een keer met de MTV Music Awards was hij daar. Dat was Nederland. En ik heb hem 1 keer, dat was helemaal fantastisch, op Curaçao gezien.
1: Wauw, ik heb hem nog nooit gezien, maar ik zou hem en Lady Gaga allebei nog heel graag een keer willen zien. Ooit.
0: Heb je Lady Gaga wel eens een keer gezien?
1: Nee, haar tickets gingen zo snel in de verkoop. Dat was binnen een paar minuten al weg.
0: Ja, dat was met Bruno Mars met het laatste concert, concertreeks. Want volgens mij stond hij daar 5 dagen. Was dat ook zo? Dus er zijn veel mensen die ik ken, die waren niet eens in Nederland gegaan. Maar die zijn naar Berlijn en weet ik het wat, allemaal naar andere plekken gegaan. En ik ga dat ook doen.
1: Wauw.
0: Ja, want Nederland was mij ook niet gelukt. Dus ik ga zijn laatste show van de Romantic Tour in Europa ga ik aankomende week zien.
1: Ah, veel plezier.
0: Ja, dus ik heb helemaal zin. Dus misschien draai ik wel een beetje extra Bruno Mars vandaag. Ja, van wie ben jij nog meer fan? Want Bruno Mars zou je wel graag willen zien. Lady Gaga dus.
1: Ik hou erg van Waterparks. Die hebben gisteravond om middernacht kwam hun nieuwe album uit. Dus dat heb ik om 12 uur 's nachts zitten luisteren. En ik vond het helemaal mooi. Ja.
0: Oh, en heb je ze wel eens live gezien?
1: Ik denk een stuk of 5 keer wel. Ik heb, als het goed is, iedere tour dat ze in Nederland kwamen sinds 2017, 18 gezien.
0: Oh, ja. Hey, maar dan komen ze best wel vaak.
1: Ja, ja, zeker.
0: Ik ken ze eigenlijk helemaal niet. Wat voor muziek is dat?
1: Ze komen uit Texas, Houston. En ze maken een beetje pop-rock muziek.
0: Oh, ja. Nou, misschien ga ik het zo even opzoeken. Ja, je bent hier niet om het te hebben over muziek. Maar ja, dat is altijd gezellig natuurlijk. Je hebt een hele stapel boeken voor je liggen. Ja, want jij bent piepjong. Je bent 26 en je hebt hoeveel boeken al geschreven?
1: Ik heb er nu 17 uitgegeven.
0: Oh, wauw, applaus! 17 boeken en je bent pas 26. Fantastisch. Een hele jonge, talentvolle Haagse auteur heb ik hier in de studio. Zometeen ga ik uitgebreid met haar praten over wat haar inspireert, waar de boeken over gaan. En de nieuwste 2 boeken zijn pas van de pers, dus vers van de pers. En daar gaan we het natuurlijk ook over hebben. Maar eerst Haagse muziek, Lilo, en daarvoor nog Tjumbabamba.

0: Ja, Haagse muziek. Prachtig mooi. Lilo, I Can Feel It. Ja, dat draaien we natuurlijk op Den Haag FM. Alle Haagse talenten zetten we in de spotlight. Dat doe ik heel graag. En dat ga ik ook nu doen tijdens
1: Haags Bakkie.
0: Ja, want tijdens Haags Bakkie nodig ik allemaal leuke, interessante mensen uit de stad. En vandaag is dat Vita Luna. Zij is schrijfster van maar liefst al 17 boeken. Die heeft ze al op haar naam staan. En ze is pas 26. Haar eerste boek verscheen toen ze 21 was. En ze schrijft ze ook nog bijna allemaal. Volgens mij is er eentje niet in het Engels, maar bijna alles is in het Engels, toch?
2: Ja, klopt. Er zijn een paar gedichten of korte verhalen in bundels die Nederlands zijn, maar dan met Engelse vertaling erbij. En voor de rest is alles in het Engels.
0: Ja, en wat ik heel leuk vind aan jou, je bent geboren en getogen Haags. Je woont hier echt gewoon al je hele leven. En ja, je hebt gewoon een Engels accent.
2: Ja.
0: En je hebt niet eens op de internationale school gezeten, toch?
2: Nee, ja, klopt. Ik heb Engels gestudeerd aan Leiden. Maar ik klink heel erg Amerikaans als ik praat.
0: Ja, dat vind ik echt heel grappig, joh. Ja, hoe is dat zo gekomen? Omdat je heel veel Engels spreekt? Of ben je met veel mensen die Engels spreken ook?
2: Ja, ik heb ook veel vrienden uit de Verenigde Staten en Canada. Mijn eerste boek heb ik ook samengeschreven met een jonge vrouw uit Amerika. Dat kwam omdat we schreven samen verhaallijnen die gebaseerd waren op een tv-serie. En toen zei een andere vriendin van ons, Cindy, zei, oh, jullie zouden samen een echt boek moeten schrijven. En ik zei, nou, we kunnen het natuurlijk niet op een tv-serie baseren, want dat is copyright. Maar we zouden wel ons eigen nieuwe verhaal kunnen maken. En toen had ik eigenlijk binnen een week al het plot bedacht voor mijn eerste boek. En toen zijn we samen gaan schrijven.
0: Oh, wauw. En hoe lang hebben jullie daarover gedaan?
2: Dat ging eigenlijk heel snel. We schreven steeds 1 tot 3 hoofdstukken en dan was de ander aan de beurt. En dat heeft ons maar, denk ik, 3 maanden gekost om de eerste versie te schrijven.
0: Oh, wat goed, joh. Hey, maar ik kan me voorstellen dat als je met z'n tweeën schrijft, dat je toch denkt van, nou ja, dat zou ik anders doen. Of kreeg je daar juist extra inspiratie door? Hoe ging dat in zijn werk? Want was het dan meteen goed? Of hebben jullie dan ook nog elkaar geredigeerd, om het zo maar te zeggen?
2: Ja, klopt. Ik was dan degene die ervoor zorgde dat alles geëdit werd. Dus soms dan schreef die vriendin van, oh, hij praat met zijn vader. En dan dacht ik, nee, zijn vader is overleden. Dus
0: het moet wel kloppen, inderdaad.
2: Dus dan moest ik even aanpassen. Maar eigenlijk, wij flowden heel goed samen. Dus soms verraste ze mij ook in haar hoofdstuk. Dacht ik, oh, wat gebeurt er nou? En dan kon ik daar weer op inspelen. En het is uiteindelijk een mooi geheel geworden.
0: Ja, wat spannend. Je eerste boek heb je gewoon met z'n tweeën geschreven, maar dan op afstand. Ja, ik vind dat wel heel bijzonder, hoor. En daarna, vertel, want we zijn nu 5 jaar verder.
2: Ja.
0: En je bent 17 boeken verder.
2: Ja, klopt. Dat ging heel snel. Ik heb dan 4 boeken in deze serie geschreven. De Camden-serie. Dus dat zijn er al 4. En dan heb ik 5 science fiction thriller boeken geschreven. Die schreef ik ook best snel achter elkaar. En dan nog een paar verhalenbundels. Wat boeken samen met kinderen. En toen had ik er opeens 17 al.
0: Oh, wauw. Ja, oh ja. Met het boek over kinderen. Wat je met kinderen hebt geschreven. Dat is ontstaan toen je op een school werkte. En daar ben je voor al, vorig jaar was je daarvoor langsgekomen bij mij. Met een van die jongeren,
2: hè? Ja, klopt. Met Lucas.
0: Ja, vertel. Want hoe is dat ontstaan? Ja, en op een Haagse school natuurlijk.
2: Ja, ik was overblijfjuf daar. En nou, ze wisten dat ik boeken schreef. En toen zei een kind van, waarom schrijft u niet een boek over de verhalen die wij op het schoolplein bedenken? De superheldenverhalen. En toen ben ik met hem en een vriendin van hem gaan samenwerken. En heeft hij dan de tekeningetjes gemaakt, terwijl ik het opschreef. En zo hebben we samen 2 boekjes gemaakt. Ja.
0: Oh, wat superleuk. Want hoe oud zijn die kinderen dan?
2: Ze zijn nu 12 en 13. Dus toen waren ze rond de 11. Ja.
0: Jeetje. Dat is toch geweldig. Is dat dan niet lastig? Want ik bedoel, kinderen vaak hebben die wel een rijke fantasie. Maar dan is het wel en toen en toen en toen en toen. Zo gaat het verhaaltje meestal als ze klein zijn.
2: Ja, klopt. Dan zij hadden dan het oorspronkelijke idee. En dan bedenk ik van hoe gaat het naar een goed einde. En dat het echt een geheel wordt.
0: Ja,
2: het
0: maakt daar een echt volwassen mensenverhaal van. Dat het ook in een boek gepubliceerd kan worden. Ja, en hoe is dat dan bevallen? Want ja, je bent twee boekjes verder. Komt er dan een speciale lancering met de kinderen? En,
2: Ik heb altijd een vaste traditie wanneer er een boek uitkomt. Dan laat ik een taart printen met de cover van het boek erop.
0: Ja.
2: En dan komen we samen en dan gaan we spelletjes spelen en de taart opeten. En dat is altijd, altijd heel gezellig, ja.
0: Oh, wat leuk. Ja, en je nieuwste boek. Ja, hoe heet die?
2: Oh, daar vallen ze bijna. Die heet Strength and Spring in Camden. En dat is het vierde en laatste deel van de Seasons of Camden-serie. Die is precies 5 jaar na de eerste release uitgekomen. En nou ja, eigenlijk zal ik vertellen waar deel 1 een beetje over gaat?
0: Ja, vertel maar.
2: Deel 1 gaat over een jonge man. Zijn naam is Audrey en hij wil heel graag bakker worden. Maar hij durft zijn droom niet helemaal na te jagen. Ook omdat hij veel zorgt voor zijn vader, die heeft dementie. Zijn zusje die jaagt haar dromen wel na, want die danst in New York. Alleen dan gaat het slechter met de vader. Dus zij komt met haar vriendje terug naar hun dorpje Camden. Kleine stadje in Maine in Amerika. En dan beginnen zich liefdesontwikkelingen te komen, ja.
0: Oeh. Hey, ja, ik vind dat altijd wel spannend, hè? Want een boek is dan, je hebt een begin en een eind. Want kan jij deel 2 lezen als je deel 1 niet hebt gelezen, bijvoorbeeld?
2: Ja, bij deze boeken wel. Want ik zorg ervoor dat er in het begin altijd een beetje een korte herhaling erin is verweven. Voor de mensen die...
0: Zodat je het toch steeds snapt.
2: Ja, precies. Voor de mensen die het eerste deel langer geleden hebben gelezen. Of mensen die willen beginnen bij een ander deel. Waar als ze denken, oh, dit onderwerp spreekt me meer aan, dan is het los te lezen. Maar het is natuurlijk ook leuk om alle 4 de boeken achter elkaar in 1 rad te lezen.
0: Dat snap ik helemaal. Ja. Nou, deel 2, 3 en 4, natuurlijk het laatste deel. Daar ben ik ook heel erg benieuwd naar, maar dat mag je zo vertellen. En er zit ook nog een heel klein bundeltje aan vast, hè? En dat hoort ook bij die serie.
2: Ja, klopt. Die had ik als verrassing tegelijk uitgegeven met deel 4. En in deel 2 dan leest een personage een prentenboek voor aan een kind. En toen heb ik dus dat prentenboek echt gemaakt.
0: Oh, wat
2: dus
0: leuk!
2: Het staat dan in het boek. Ja.
0: Oh, nou, blijf luisteren en schakel anders ook even in, want ze heeft ze bij ze. Dus dan kan je misschien op de webcam, op televisie of op internet of via de app ook even meekijken, want Vita, je gaat het zo ook laten zien en daarover vertellen. Eerst Shawn Mendes en Hunter X hier op jouw Den Haag FM.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. Van de Binkhorst tot Kijkduin en alles ertussen. 100% Haag. Den Haag
1: FM. Ja, 100% Haags. Nou, dat ben ik hoor. En mijn gast Vita Luna ook. Geboren en getogen. Je hoorde Binkhorst, Loosduinen. Welk stadsdeel kom jij?
2: Archipelbuurt.
1: Oh ja, dus dit valt onder centrum, denk ik.
2: Ja, het is dicht bij het Vredespaleis.
1: Ja, ik weet wel waar het is. Maar ik denk, welk stadsdeel is dat? Is dat dan Scheveningen of is dat dan
2: net niet
1: centrum, denk ik, hè?
2: Het is wel heel dicht bij de Scheveningse bosjes.
1: Ik denk centrum. Oeh, ja, dus dat is dichtbij. Je bent komen fietsen, denk ik.
2: Met de bus, ja.
1: Twee haltes maar, denk ik. Oh, ja, heel weinig. Ja. Hey, we hebben het over jouw boeken. Want Vita Luna, je bent schrijfster. Geboren en getogen in deze stad. Maar je hebt geen Haags accent. Je hebt een Amerikaans accent. Je hebt Engels gestudeerd. En bent toen je afgestudeerd was? Of was je nog niet afgestudeerd?
2: Ik zat nog in de bachelor toen mijn eerste boek geschreven werd.
1: Ben je begonnen met schrijven. Ja. Inmiddels ben je afgestudeerd. En ben je 17 boeken verder. De eerste in een reeks van 4 boeken over Camden. Nou, daar heb je net over verteld. En toen volgde deel 2. Vertel, want heb je die alleen geschreven of heb je die ook weer samen geschreven?
2: Nou, de vriendin met wie ik deel 1 schreef, die schrijft zelf ook boeken. En die was heel druk met andere boeken. Dus toen hebben we het plot wel samen afgestemd. En heb ik vervolgens zelf deel 2 geschreven. Wat wel spannend was. Want in deel 1 schreef zij voor 2 van de 4 hoofdpersonages alle hoofdstukken. En ik voor de andere 2. Maar voor deel 2 heb ik dan voor alle 4 geschreven. En zo ook voor deel 3 en 4.
1: Ja, en dan moet je ineens in personages kruipen. Ja, waar je nog niet helemaal erin zat.
2: Ja, precies.
1: Hoe doe je dat?
2: Ja, ik zie het altijd een beetje als acteren. Dus je stelt je echt voor van, oké, wat zou dit personages
1: kruipen? Ja, waar je nog niet helemaal erin zat.
2: Ja, precies.
1: Hoe doe je dat?
2: Ja, ik zie het altijd een beetje als acteren. Dus je stelt je echt voor van, oké, wat zou dit personage denken?

0: beroep en van wat voor kleuren die houdt, wat voor hobby's diegene heeft. Nou ja, dat soort dingen heb ik dan opgeschreven. Heb je dat dan ook met jouw karakters? Of ja, zit dat meer in je hoofd?
1: Meer in mijn hoofd, maar ik had wel een document aan het begin van deze vier personages zijn de hoofdpersonages. Zo zien ze eruit. Dit vinden ze leuk. Dit is wat ze willen doen. En dan in mijn hoofd stel ik voor van wie is goed bevriend met wie? Wat zijn de relaties tussen de mensen? En dan komen er ook steeds meer personages bij. Want als iemand een baan heeft, dan heeft hij collega's nodig. En zo bouwt dat zich uit.
0: Och, het lijkt me toch wel fantastisch. Ik heb niet, ja, ik ben niet zo fantasierijk, denk ik. Misschien wel. Nou, nee. Ik zou dat wel ingewikkeld vinden. Maar ja, heb je dit altijd al gehad, van jongs af aan?
1: Ja, op de basisschool was ik al verhalen aan het bedenken. Dan een verhaal over dat mensen naar Mexico gingen en daar een heel avontuur beleefden. In de woestijn en met de cactussen en zo. En ik wilde al heel lang schrijfster worden. Dus ja.
0: Je leeft gewoon je droom. Net als de zus uit het boek.
1: Ja, zeker. Ja, natuurlijk kunnen dromen ook soms evolueren en zo. Want eerst heeft ze een idee van dat ze in New York wil. Maar Camden is natuurlijk haar thuisstad. Dus dat zijn een beetje twee kanten van haar die ze dan moet balanceren in de boeken.
0: Ja. Het dorpse en het stadse meisje. Hey, wij hebben het in de podcast. Want we hebben samen een podcast gemaakt. Samen met nog meer Haagse jongeren. Jongeren aan het woord. We hebben het ook gehad over het leven. Even als, nou ja, auteur, of als danser, of als schrijver, of als muzikant. En ja, dat best lastig is, maar dat het ook voordelen heeft tegenwoordig met, nou ja, social media. En je kan zelf boeken uitgeven. Hoe is dat voor jou geweest om dus, ja, je droom achterna te gaan en echt schrijfster te worden? Hoe reageerde jouw omgeving daarop? Hoe reageren ze überhaupt daarop? Ja. En ja, waar liep je tegenaan en wat viel mee en wat viel tegen?
1: Ja, wat in ieder geval heel erg meeviel was hoe makkelijk en snel je tegenwoordig een boek kan uitgeven zelf. Het was even lastig om te ontdekken hoe de site precies werkte. Maar nadat je alles hebt geëdit en geregeld, dan, als ik nu iets zou inleveren, zou het over een week al op mijn stoep kunnen liggen. Dus dat gaat heel snel. Wat wel lastig is, is bijvoorbeeld, dan zeg je tegen mensen, ik ben schrijfster. En een van de eerste vragen die je dan krijgt is, wat doe je nog meer? Ja. Omdat het niet gezien wordt als dat het genoeg...
0: Volwaardig, ja.
1: Ja, precies.
0: Dat is wel vervelend.
1: Ja, en ik geef ook wel een beetje pianoles daarnaast. Maar ik wil natuurlijk wel dat schrijfster mijn hoofdberoep is. Ja. Maar dat wordt dan al snel niet als genoeg gezien. Maar ik heb nu bedacht dat ik, als het nog een keer wordt gevraagd, dat ik dan ga zeggen van, ja, ik ga naar boekwinkels om de boeken in de winkels te krijgen. Ik sta op de markt, ik doe promotie. Want eigenlijk komt er natuurlijk ook veel meer kijken bij het schrijven dan alleen het schrijven.
0: Ja, dus dat doe je ook inderdaad. Ja, ja. Mooi. Hey, en ja, hoe trots ben je op jezelf? Want ik bedoel, je hebt nu een hele reeks afgerond.
1: Ja, ik ben best wel, ja, humble. Als in, ik ben niet zo heel snel trots op mezelf. Dan denk ik van, ah ja, het is gelukt. Maar eigenlijk vind ik het wel heel cool natuurlijk dat het me gewoon gelukt is om na 5 jaar de hele serie af te krijgen en 4 grote boeken te schrijven. Ja,
0: ja, fantastisch. Nou, ik ga nog heel even muziek draaien en dan kunnen we nog 1 blokje doen, want ik ben toch nog wel benieuwd van, ja, 17 boeken en nu, want je bent pas 5 jaar bezig op je 26e. Dus wat staat er nog meer op de planning en ja, waar ben je dan op zo'n markt misschien te vinden de komende periode? Dat strakjes na Martin Garrix en Ed Sheeran. En eerst draai ik nog Miley Cyrus.

0: Ja, repeat it. Martin Garrix, je luistert naar...
1: Haags Bakkie.
0: Yes, Haags Bakkie. En op de koffie is Vita Luna. Zij is schrijfster. Ze heeft al 17 titels op haar naam staan. En ze heeft net haar laatste... Ja, haar laatste boek in de serie heeft ze afgerond. Hij is vers van de pers en ze heeft een bijder. Laat hem even zien.
2: Ja. Deze Strength and Spring in Camden.
0: Ja, vertel, want het is wel heel mooi. Je begint volgens mij in de winter. Nee.
2: In de zomer. Boek 1 is in de zomer. Boek 2 is in een herfst een paar jaar later. Boek 3 is in de winter. En dan boek 4 is in de lente. Dat speelt zich af eigenlijk over een stuk of 4, 5 verschillende lentes. En door de boeken heen speelt zich eigenlijk 15 jaar af van de levens van deze mensen. Ja.
0: Oh, wauw. Hey, en het gaat over Camden. Jij moet daar dan ook geweest zijn, anders kan je er niet over schrijven.
2: Nee, ik ben niet in Camden geweest. En mijn Amerikaanse vriendin die vertelde erover. En die zei dat is een leuke plek waar ons boek zich kan afspelen. En ik wil er wel heel graag een keer naartoe om alle plekken te zien die in mijn boeken voorkomen.
0: Dat is echt grappig.
2: Ja, want ik heb wel onderzoek gedaan. Heel veel plekken die ik noem, die bestaan ook echt. Ja.
0: Oh, jeetje. Dus dat heb je. Ja, je hebt gewoon research gedaan zonder er zelf ooit geweest te zijn. Wat funny.
2: Ja.
0: Hey, en als we het dan over plekken hebben... want ja, Den Haag ken je natuurlijk uit je duimpje, zeg maar. Ja. Heb je ook boeken waar Den Haag in voorkomt?
2: Oh, dat is een goede vraag. Ik geloof het nog niet. Niet
0: nou, je volgende boek bij deze. Ik geef je de opdracht. Ja, dat zou wel heel leuk zijn, toch?
2: Ja, het zou wel leuk zijn om inderdaad plekken hieruit te verwerken. Ik heb wel thuis wat boeken liggen die zich in Den Haag afspreken. Ook een soort moordmysterie in de archipelbuurt. Ja,
0: ja, spannend. Oeh. Ja, nou, ik ben heel benieuwd. Want dit is dan een reeks. Ja, hoe zou je deze reeks kunnen omschrijven? Een beetje roman?
2: Ja, echt romans, ja. Zeker.
0: Want je hebt ook science fiction geschreven, zei je net.
2: Ja, klopt. Ja, dat is de Bracken & Co. Strange Discovery serie. Dat gaat over een jongen en die ontdekt dan dat zijn ouders kunst hebben gestolen. En zij merken dat hij het weet. Dus ze sluiten hem op in een mysterieuze fabriek waar allemaal experimenten plaatsvinden.
0: Wat erg. Wat ja, intens.
2: Dan moet hij ontsnappen. Het is een beetje escape room vibe, Stranger Things-achtig, ja.
0: Oh, fantastisch. Nou ja, oké. Waar kunnen mensen informatie vinden en jouw boeken kopen?
2: Mijn boeken zijn te vinden op Amazon en op bol.com.
0: Ja, gewoon via alle online. Jou googelen en dan vind je het vanzelf.
2: Precies. En ook in sommige winkels. Mijn verhalenbundels zijn in Den Haag bij Osaka Mama te vinden. En ook een paar in de Nowhere Bookstore bij de Piet Hein in de buurt. En bij Roda. Ook bij de Primera Bankastraat. Dus ik ben overal.
0: Ja, en natuurlijk, ja, je hebt heel veel bookstores ook waar je heel veel Engelse boeken hebt natuurlijk. Want dat is volgens mij helemaal in, hè?
2: Klopt, bij de Van Stockum ligt er ook in. En een tijdje ook bij de American Book Center, maar dat kon maar heel even, want die winkel is zo populair.
0: Ja, hey, laat nog even dat prentenboek zien, want ja, ik ben daar wel heel benieuwd naar.
2: Ja, dat is The Dinosaur That Went Roar. Het is een heel schattig boekje wat dan Dylan voorleest in deel 2. En ik dacht, ik neem er één voor jou mee. Dus deze heb ik gesigneerd.
0: Oh, wat lief. Dankjewel. Oh, ik ga meteen even doorbladeren. Oh, wat cute.
2: Alles handgetekend ook.
0: Ah, wat leuk. En wie heeft die dan getekend?
2: Ikzelf, ja.
0: Nee joh, dus je kan ook nog gewoon tekenen.
2: Ik heb ook de voorkanten van de boeken zelf gemaakt. En ja.
0: Wat een multitalent. Lieve mensen, hou haar in de gaten. Check haar ook en haar boeken natuurlijk. Oh, ja. Vita Luna. Ja, en waar je nog te vinden bent?
2: Ik ben op
0: de komende
2: wat
0: periode.
2: Markten te vinden de komende tijd. Op 20 september bij het Mosselfeest bij de Piet Heinstraat ben ik te vinden. Ik ben ook te vinden in het Hofkwartier in oktober. En ook bij het Charles Dickens Festival aan het einde van dit jaar. Daar heb ik ook wel zin in.
0: Ja, ja, dat kan ik me voorstellen. En dan het winterboek. Ja, ja. Leuk. Vita Luna, dank je wel. Succes met al je boeken. En als er een nieuw boek komt, laat het me weten. Vooral als die over Den Haag gaat.
2: Dat zal ik doen. Bedankt dat ik mocht komen.
0: Altijd welkom. Telkens loop ik langs. Roxy Dekker nu en Ronnie Flex. En daarna het nieuws. En dan ben ik straks bij je en dan gaan we dansen.

0: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
1: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
2: Iedereen begrijpt elkaar.
3: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
4: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
5: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 11 uur.
6: Goedendag, ik ben André Kolen. Een medewerker van de politie Den Haag is ontslagen vanwege het schenden van het ambtsgeheim en computervredebreuk. Volgens de politie werd er na een melding onderzoek gedaan en daar kwam uit dat er sprake was van ernstige overtreding van de regels. Wat de medewerker precies heeft gedaan, laat de politie niet weten. Tijdens het onderzoek werd de medewerker al buiten functie gesteld en na het onderzoek is hij ontslagen. De gemeente schiet een oud-medewerker van de Haagse Stadspartij te hulp. De lokale partij ontsloeg Nick Timmerman na een dienstverband van 27 jaar... maar wilde niet haar achterstallige salaris en transitievergoeding betalen. Onterecht, zegt de rechter, die oordeelde dat de partij haar het geld... in totaal ruim 35.000 euro moest betalen. Maar de kas voor de betaling van fractiemedewerkers van de partij is leeg. Want een partij krijgt geen inkomsten meer van de gemeente als het uit de gemeenteraad verdwijnt. En dat was het geval bij de Haagse Stadspartij. Daarom schiet de gemeente nu te hulp en gaat het geld aan Timmerman betalen. Het Hoogheemraadschap van Delfland vraagt inwoners van Den Haag terughoudend te zijn met het gebruik van oppervlaktewater, bijvoorbeeld voor het besproeien van tuinen. Aanleiding is het feitelijk watertekort in onze regio. Ook bij het gebruik van drinkwater helpt het om zuinig om te gaan en erbij na te denken wat echt nodig is. Zo dragen alle kleine beekjes samen bij aan een zorgvuldig watergebruik in deze droogteperiode, aldus het Hoogheemraadschap. Dan nog het weer, wolkenvelden maar droog. Vanmiddag flink wat zon. Bij een matige zuid-zuidwestenwind wordt het rond 24 graden. Vanavond en vannacht droog en flinke opklaringen. De minima 14 graden. Morgen droog en zonnige periode. En de maxima dan circa 26 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.
7: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
8: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
5: Nu Haags Bakkie met

0: Ja, blijft goed, hè. Aerosmith, I don't want to miss a thing.
1: Haags Bakkie.
0: Haags Bakkie, daar luister je naar. En ik ben nog tot 12 uur bij je. Dus het laatste uurtje is alweer ingegaan. En dan hebben we lekker weekend, lieve mensen. Ik ben benieuwd, wat gaan jullie doen? Let me know, 070-307-8899. Daar kan je me op appen. En dan kan je vertellen wat jouw plannen zijn dit weekend. Nou ja, ik ga naar een leuk festival in ieder geval. Vanavond ga ik naar Mijn Indië van Binnen. Daar had ik maandag een mooi gesprek over. In het Zuiderpark Theater. Ja, er is echt weer mega veel te doen in de stad. Ach, wat heerlijk om in Den Haag te wonen. En nou, volgens mij gaat het ook weer beter weer worden. Vandaag heb ik mijn hoodie nog aangetrokken. Maar ik hoop dat die van de week weer gewoon uit kan. Ik ga Haagse muziek voor jullie draaien. En dan zometeen, ik zei het al, we gaan dansen. Buikdansen, om precies te zijn. Sibel is daarvoor aangeschoven. Zometeen horen we daar alles over. En misschien kan ze wel mij het leren. I don't know. Ik ga een muziekje opzoeken. Maar eerst Haagse muziek. JM Fuego. En daarvoor nog Adam Levine.
1: Je luistert naar Haags Bakkie met Chicky Traxel.

0: Ja, Haagse muziek hier op jouw Den Haag FM. Lekker, beetje Caribisch, Latin. J.M. Fuego, Solterra. En ja, volgens mij weet mijn gast die nu is aangeschoven wel wat dat betekent. Je luistert naar...
1: Haags Bakkie.
0: Ja, en Sibel is aangeschoven. Solterra, wat betekent dat? Weet je dat toevallig?
2: Vrijgezel.
0: Vrijgezel? Wauw. Ja, zie je, ik dacht al dat jij het wist. Want, oh my god, jij hebt echt een hele... Je bent een wereldvrouw. Ja, dat moet ik zeggen. Je bent een wereldvrouw. Je hebt Libanese roots, geboren in Brazilië. Maar je hebt ook in Madrid gewoond. Je spreekt zoveel talen. En nu sinds volgens mij 2 jaar woon je in Den Haag, hè?
2: Ja, klopt.
0: Ja. Ben ik nog een land vergeten? Want waar heb je nog meer gewoond?
2: Ook Egypte.
0: Egypte, ja. Wauw.
2: Ik ben in Cairo.
0: Ja.
2: Daar ook geweest als balletdanser. En Griekenland, Athene. Dus ja.
0: Oh, wauw. Dus een bereisde vrouw. Echt een wereldvrouw. Alle continenten zo'n beetje heb je gewoond en geleefd. En dan, wat heeft jou naar Den Haag gebracht? Daar ben ik dan wel heel nieuwsgierig naar.
2: Ja, ik woon al daarvoor Griekenland in Nederland. Maar in Amsterdam. En ik ben verhuisd naar Den Haag met mijn familie. En zo heb ik een paar jaar hier gewoond. Daarna verhuisd naar Griekenland. En weer terug
0: naar Den Haag. Den Haag. Ja. En wat vind je mooi aan Den Haag? Want je bent natuurlijk op zoveel plekken geweest. Brazilië lijkt me ook fantastisch. Egypte lijkt me mooi. Griekenland is mooi. Ja, Madrid is een geweldige stad ook. Ja. Wat is daar zo mooi aan Den Haag? Wat vind je fijn aan Den Haag om hier te wonen?
2: Den Haag heeft heel veel bossen. En ook is een internationaal stad in Den Haag. We zien heel veel verschillende bevolking. Dat voor mij is heel aantrekkelijk. Ik vind het leuk wonen in plekken waar ik kan zien verschillende cultuur. Ook een strand. Zo. En ik zit ook tussen Amsterdam en Rotterdam. Dus het is ook fijn voor mij.
0: Strategisch goede plek. Ja. Ja. Fantastisch. Ja, nou, geweldig. Ja, en die doelgroep, want je zei ja, ik vind het leuk om in een internationale stad te wonen. Waar je heel veel verschillende culturen hebt. En dat is ook jouw doelgroep, hè? Want jij bent buikdanseres. Je treedt op, maar je geeft ook les. En specifiek heb jij een doelgroep, hè?
2: Ja, klopt. Eigenlijk, ik denk dat is een van mijn grootste kwaliteit.
0: Ja.
2: Is, voor mij is het makkelijk om te communiceren met verschillende bevolkingen. Ik denk dat is de grootste voordeel die ik heb. So, ik heb een brede doelgroep van Marokko tot Afghanistan. Dus alle serie. Ik werk met hun optreden. Maar vooral met de Balkan. Balkan community. Griekenland, Turkije, vooral Turkije. Griekenland, Albanië. Servië ook.
0: Ja. Ja, ik denk inderdaad, als ik denk aan buikdansen, dan denk ik toch Midden-Oosten een beetje.
2: Ja,
0: en ook misschien de Balkanlanden die kant op. Een beetje gypsy-stijl, zeg maar.
2: Ja.
0: Ja, toch?
2: Kijk, de alle Balkanlanden hebben heel veel gypsy-invloed.
0: Ja.
2: En met de muziek en ook met dans. Maar de balkendans dat we kennen, komt oorspronkelijk uit Egypte.
0: Ah.
2: En wat ik doe, ik meng dit van Egypte met gypsy dans.
0: Ja, je hebt wel Libanese roots, maar geboren in Brazilië. Hoe lang heb je daar gewoond?
2: Mijn kindertijd.
0: Ja.
2: En,
0: als ik aan Brazilië denk, dan denk ik aan samba.
2: Ja, kijk, Brazilië is een continent. So, je kan daar alles vinden. Eigenlijk samba is van een bepaalde regio. Het is niet de hele Brazilië die luistert samba. Het is meer van Rio, meer van die kant van, de, van het land.
0: Ja, je hebt zouk natuurlijk ook, Braziliaanse zouk. Je hebt heel veel dansstijlen. Maar ik denk bij Brazilië denk ik niet meteen aan buikdansen. Hoe is buikdansen dan zo onderdeel van jouw leven geworden? Van welke invloeden heb je dat meegekregen?
2: Ja, door mijn familie. Dus omdat ik sinds kleine was, altijd luisterde over Libanon en Libanese cultuur. En Libanon heeft ook belly dance. Is ook een bekende dans in Libanon. So, belly dance is niet iets wat ik doe en dan kom ik thuis, mijn leven is totaal anders. Nee, is mijn leven. Is wat ik optreden, waar ik woon, alles bij elkaar.
0: Oh ja, dus het is een lifestyle voor jou.
2: Ja, het is een lifestyle.
0: We gaan zo meteen het hebben over die lifestyle van jou. Ja. En natuurlijk over het buikdansen. Ik heb ondertussen ook muziek opgezocht. Dus misschien kunnen we een klein beetje
2: praten.
0: Ja, toch? En dan misschien kan je mij de basisbeginselen vertellen. Dan ga ik het oefenen. Zometeen blijven luisteren en vooral ook blijven kijken. Want ik kan het denk ik echt niet. Maar eerst heb ik muziek voor jullie, Bausa met Magnetic.

0: Ja, Smashed Into Pieces hier op Den Haag FM. Somebody Like You. Je luistert naar
1: Haags Bakkie.
0: Ja, en op de koffie is Sibel. Zij is een echte wereldburger. Libanese roots, maar geboren in Brazilië, gewoond in Egypte. Ja, en daar is buikdansen wel echt een ding. Want ze is buikdanseres, daar hebben we het ook over. Maar ze heeft ook in Griekenland gewoond en in Spanje. En nu dus een tijdje in Den Haag gewoond. Toen in Griekenland en nu weer terug in Den Haag. En je geeft buikdansles aan een groep... een multiculturele groep vrouwen, hè? Ja, hoe is dat om specifiek voor deze groep dansles te geven... en niet gewoon buikdansles, punt?
2: Ja, klopt. Wij als buitenlands vrouw hebben ook een dagelijkse uitdaging. En ook andere behoeften, ook aan de moed te komen. Niet alleen de lichamen werken, maar ook de mentaliteit, in de moed te komen. En tijdens mijn optredens een vrouw vaak naar mij komen om te vragen over de buikdansles, maar ook vragen over lifestyle tips. Vooral wanneer ze weten dat ik ben belly dancer, maar ook moeder van twee. Zo, in plaats van lesgeven alleen belly dancer, just the steps, alleen de steps leren. Nee, ik wil ook dat we werken. Hoe kunnen wij...
0: Mindset.
2: Ja, mindset.
0: Empowerment.
2: Ja, ook en ook in jouw vel lekker kunnen voelen.
0: Ja.
2: Dat je komt naar de mode. Want ook een keertje gebeurt dat een vrouw heeft meegebeld. Een Marokkaanse vrouw. En zei, Sibel, ga je les geven? En was tijdens de corona. Alles was gesloten. En ik zei, nee, dat kan niet. Ze zei, ja, ik kom naar jou toe, want ik zie je zo iemand open. En ik ben gescheiden nu. Ik wil belly dance les ook voor mijn mentaal, voor mijn welzijn.
0: Ja.
2: Ik wil weer geluk kunnen voelen. En dus ik zag dat er is die
0: behoefte
2: om de lessen te krijgen die niet alleen de step zijn, maar ook dat de zelfverzekering van de vrouw verbeteren.
0: Ja, maar ik ben toch wel ook een beetje benieuwd natuurlijk naar de steps. En dat zijn veel mensen die nu luisteren.
2: Ja.
0: Want buikdansen, ja, als ik naar jou kijk... je hebt twee prachtige dochters, die zijn mee. Want het is natuurlijk vakantie, dus die zijn gezellig mee met mama. En ik zei vanochtend nog tegen Sanji, mijn collega die de ochtendshow presenteert... ik zeg ja, en dat is helemaal perfect volgens mij. Want volgens mij is het... ideaal voor vrouwen die een klein buikje hebben, want dan kan je het mooi rollen. Maar als ik naar jou kijk, smalle taille, super slank. Oh my god. Ja, volgens mij door buikdansen. Ja, je bent ook continu met je buik bezig. Dus je traint ook je buikspieren.
2: Ja, kijk. Buikdansen en bellydansen zijn namen dat is gebruikt in de West. Eigenlijk in Arabisch is Raksa Sharki.
0: Raksa Sharki?
2: Ja, Raksa Sharki. De vertaling is oriëntaal dans.
0: Oh, oriëntaalse dans. Ja,
2: so, dat betekent dat we gebruiken de hele lichaam. En hoofd, de arm, alles. En de mooiste van de... belly dance is dat is voor iedereen. Dus alle vrouw kan doen. En je kan de steps adapteren aan jouw lichaam. Dus je gaat zelf jouw innere schoonheid uitvinden door de belly dance.
0: Mm.
2: Dus er is geen biotype om de belly dance te doen.
0: Ja, en je zei net al van, nou ja, Egypte, je hebt daar ook gewoond.
2: Ja.
0: Daar... nou ja, is het heel gebruikelijk. Daar wordt er heel veel buik gedanst of oriëntaalse dans gedanst. Hoe verschilt het dan per land en per regio? Heb je bepaalde kleding? Als ik aan buikdansen denk, dan denk ik aan van die sjaaltjes met van die muntjes die dan, ja, als je je heupen beweegt, lekker klink, klink, klink, klink, klink geluid maken. Ja,
2: ja, klopt. Nee, er zijn verschillend. Wat is gemaakt in Egypte? Zelfs nu in Egypte zijn verschillende stijl. Maar ik denk dat de Egyptische stijl is meer, is niet zo snel. Meestal is gedanst met blootvoeten. Je accentueert een bepaalde part van jouw lichaam.
0: Ja.
2: Omdat ik doe nu meer gypsy dance.
0: Ja.
2: Dat is de muziek is heel anders. Toch? En wij dansen meer de hele lichaam samen. Je
0: okay.
2: beweegt de hele lichaam, niet alleen in bepaalde...
0: Je gaat niet alleen geïsoleerd alleen je buik of alleen je voetenwerk of alleen je armen, maar je hele lichaam.
2: Alles tegelijk, ja.
0: Oh.
2: Soms je accentueert iets of anders, maar meestal... En ik werk ook soms met Roma, Gypsy, gemeenschappen Nederlands.
0: Oh, Nederlands wat leuk.
2: Gypsy. Ja. Ja.
0: Ik ga even muziekje aanzetten. Sana Wara Sana van Nancy Ashram. Ja, uit welk land komt deze artiest?
2: Libanon.
0: Libanon. Oh ja, natuurlijk jouw roots. Tuurlijk kies je iemand van Libanon. Ik ga het aanzetten. Misschien kan je, nou ja, misschien kan je iets vertellen over de muziek als eerste. Ik ga hem aanzetten. Komt-ie.

0: Ja, ik hoor heel erg zo tik, tik, tik, tik. Dus dan kan je heel erg volgens mij op die beat... kan je volgens mij bewegingjes maken. Misschien kan je nu je koptelefoon opzetten, want dan hoor je die muziek ook. Hier is die. Ja.
1: Heel mooi.
0: Je wordt meteen blij. Je gaat meteen lachen. ik ga staan. Misschien kan jij ook staan. Ik weet niet. Vertel. Wat is dan de basis? Waar begin je mee als we buikdansles hebben? Ja? Ja, je hebt prachtige hakken aan. Normaal. Dans je op hakken ook of niet?
2: Ja.
0: Ja? Wacht even hoor. Ik ga eventjes deze uitzetten. Ja, één been naar voren.
2: Voor jou makkelijk
0: is. Ja, ik heb rechts naar voren.
2: Okay. En dan ga je draai jouw hip naar voren.
0: Heup naar voren. Heup naar voren. En dan wat gaan we doen?
2: En dan draai naar achter.
0: Oh, draai naar achter.
2: En met zachte lagen.
0: Oh, zo. Ja. Oh, van voor naar achter bewegen die heupen. Oh, dus ik hoef mijn buikje niet voor te gebruiken. Mijn heupen, ja, mijn heupen, dat lukt wel.
2: En dan wisselen.
0: En dan gaan we wisselen van been, ja. Oh, ja. Heup naar voor, heup naar achter en een beetje een soort van half zitten. Oh ja, en dan zo je handen en je één hand in je zij, andere bij je hoofd. Ja, doe ik het goed? Ja? Oh. Oeh, superleuk. Ga lekker zitten weer. Ja, dus ik heb één basisstapje geleerd. Heeft dit een naam, dit pasje? Huh? Heeft dit pasje een naam?
3: Nee. De stappen, ze hebben geen naam.
0: Nee.
3: Ze hebben geen naam. Soms weet je hier in de Westen een paar namen. Alleen om het te leren.
0: Ja, om te onthouden. Want dan kan je zeggen, doe dit, doe dat. Ja, in plaats van dat
3: maar,
0: je...
3: niet officieel dan.
0: Nee.
3: Het is geen ballet.
0: Oh.
3: Namen plié.
0: Nee, geen plié. Nee. Dit is heel anders.
3: Het is niet vrij.
0: Oh. Hé, maar dat voelt wel lekker al. Ik krijg al zin. Wanneer begint weer een reeks?
3: We beginnen op 1 september. Zijn dinsdag. Van 6 tot 7 en van 7 tot 8 is in de Team Agua, is een jiu-jitsu
0: school.
3: En op vrijdag is jiu-jitsu voor kinderen tussen 6 en 7. En tegelijkertijd, we hebben ook een andere zaal, komt de mama's naar mij toe.
0: Oh.
3: Dus wanneer de kinderen gaan jiu-jitsu, laten de kinderen
0: geen
3: gaan.
0: Oppas.
3: Geen oppas.
0: Kinderen zijn aan het
3: sporten.
0: Ja, wat geweldig. Wat een goede combinatie.
3: Ja, ik vind het...
0: En dat is dus in Laak. Waar kunnen mensen informatie vinden of zich opgeven? Via socials of zo?
3: Ja, kan via socials. Mijn Instagram Cybelle Dance.
0: Cybelle Dance, ja.
3: Cybelle Dance. Kan WhatsApp. 065-204-DANCE.
0: Cybelle Dance, ja.
3: Cybelle Dance. Kan WhatsApp. 065-204-5930.

0: af aan. Maar ja, wat geeft het jou voor gevoel? En ja, vertel. Wat kan het mensen brengen die jij al les hebt gegeven? Wat hoor je van ze?
1: Ja, ik hoor dat, en ook voor mij, in de moeilijke tijden dat we hebben, de bellydance brengen toch onze gevoel, brengen ook de mood. En dat we zien dat we kunnen weer lekker kunnen voelen.
0: Ja, dus het geeft dat je een lekker gevoel.
1: Ik denk
0: dat als jij danst, dat je je echt helemaal vrij voelt.
1: Ja, maar ook die vrouwen die komen naar mij. Ze is voor hun is hun tijd. Tijd voor self-care, self-love. Is dat door de muziek, je komt in de mode. Maar ook met een andere vrouw. Weet je, wanneer je doet samen met een andere vrouw, dat is ook leuk. Het is niet alleen bij jezelf, maar je krijgt een soort van, niet een broederhood,
0: sisterhood. Ja, ja, oh mooi. Dus je hebt ook verbinding echt met de andere dames. Ja. Heel mooi. En wat we helemaal vergeten zijn te vertellen, maar dat ga ik dan toch nog ook even vertellen. Je treedt ook op, hè? En kunnen mensen de agenda waar je optreedt ook vinden? Of zijn dat vaak privéfeesten?
1: Ja, meestal zijn privé, soms festivals. Maar voor de komende tijd zijn privéfeestjes in België, Nederland, ook in Duitsland. Dus,
0: Oeh, een veelgevraagde artiest dus.
1: Ja, en gaten houden, de Instagram.
0: En voor jou, als mensen jou willen boeken, dat kan ook via je Instagram en je website.
1: Ja, over WhatsApp.
0: Ja. Sibel, belly dancer, je kan haar zo vinden. En vanaf september, dus dinsdag en vrijdag, geeft ze les voor vrouwen uit heel Den Haag.
1: Kan ik de adres?
0: Ja, tuurlijk. Deel maar het adres.
1: Ja, Negerkade 2392.
0: 2392, ja. Nou, op de Neerkade in Laak. Team Agua. Nou, dat gaan we vast vinden. Sibel, onwijs bedankt voor je komst.
1: Dank je wel.
0: En voor de eerste pasjes, want ik kan al twee pasjes. Nou, eentje, maar ik kan hem met rechts en met links.
1: Met de muziek.
0: Ja, toch? Taylor Swift nu. I knew it. I love you.

Zaterdagochtend. Achter de Haagse Duinen schud je wakker voor het weekend. Met een show bomvol Haagse gezelligheid. Ga mee op avontuur in de Hofstad. Gezellige gasten vertellen waar hun Haagse hart sneller van gaat kloppen. En geniet van Haagse artiesten met nieuwe muziek. Tune elke zaterdag tussen 9 en 11 in voor je wekelijkse dosis ADHD. Natuurlijk op jouw favoriete zender Den Haag FM.

Ja, Coldplay, Something Just Like This, hier op Den Haag FM. Ja, en we gaan er bijna het weekend in. Het is 9:49 en ik dacht, ja, ik heb al gezegd waar ik bijvoorbeeld vanavond naartoe ga. Mijn Indië van binnen in het Zuiderpark Theater. Maar er is nog veel meer te doen natuurlijk dit weekend in onze stad. Zo is er Scheveningse dag. Daar is het Schevenings dialect te horen en oude ambachten te zien. Bekende Scheveningse muzikant en gids Arie Spaans opent het evenement. Er is een klederdrachtshow. Er zijn allemaal optredens. Natuurlijk kan niet ontbreken in Scheveningen. Het Shantikoor, maar ook Kopsmart, waar Arie Spaans dan onderdeel van is. Memories en Holy Buddies. Er zijn allemaal kraampjes. En ja, dit kan natuurlijk ook niet ontbreken. Morgen, zaterdag 25 juli, vanaf 11 uur tot 5 uur bij Musée. Het is gratis toegankelijk. En wat kan dan niet ontbreken? Vis. Natuurlijk is er ook vis om te eten. Ja, en dan, ik ben vanavond in het Zuiderpark Theater. Maar morgen moet je daar eigenlijk ook gewoon zijn. Want het wordt een hele zomerse dag met Afrikaanse muziek. Ook weer heerlijk lekker eten. En daar wordt veel gedanst. Afrobeats, Kuduro, Afro House, twee podia. Er zijn Afrikaanse gerechten, dat had ik al gezegd. Maar ja, ik hou van eten, dus ik zeg het gewoon nog een keer. Er zijn spelletjes en een culturele markt. Mama Afrika Fest is morgen van 3 tot 11 uur in het Zuiderpark Theater. En wat is er nog meer? Sint-Jacobsdag. Dat is een nieuwe Haagse traditie. De grote kerk wil dit doen. En het is vernoemd naar apostel Jacobus de Meerdere, de naamgever van de beroemde pelgrimsroute naar Santiago de Compostela. Ja, wat is daar dan? Een historische wandeling in de binnenstad. En er is een avondprogramma met live muziek, persoonlijke verhalen, een proeverij van de speciaal gebrouwen Jacobus Ipa van de Haagse Broeder. En ja, dan nog een goede tip vind ik. Pip Summer Closing. Oh my god, maar liefst 27 uur achter elkaar dansen en feesten. Tijdens de Pip Non-Stop Summer Closing draaien tientallen nationale en internationale DJ's en live acts een weekend lang house, techno en alles daartussenin. Het begint morgen, zaterdag 25 juli om 8 uur. En het eindigt, ze gaan gewoon de hele nacht en dag door zondag om 11 uur 's avonds. Dus van 8 uur 's avonds zaterdagmorgen tot zondag 11 uur 26 juli. Nou, dan is er ook nog Caribische muziek in Musicon. Daar is een masterclass kunst en het brein in een museum Beelden aan Zee. En ja, wil je nou alles nog even nalezen? Ga dan naar onze website denhaagfm.nl, want daar staan alle uittips van dit weekend. En ik wil daarmee zeggen, ja, ik wens jullie een prachtig mooi weekend. Ik hoor jullie maandag weer. En ja, ik zou zeggen, mooie vrijdag ook vandaag. Want misschien ben je nog wel gewoon aan het werk. Lieve mensen, mooie vrijdag. En ik spreek jullie maandag weer. Ik eindig ook met lekker Caribische muziek. Een beetje Caribisch urban. Sergio Mendes, Black Eyed Peas met Mashquinada. Fijn weekend!

0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangenmenu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
0: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
2: FM. Nu het nieuws van 12 uur.
3: Goedendag, ik ben André Kolen. Een medewerker van de politie Den Haag is ontslagen vanwege het schenden van het ambtsgeheim en computervredebreuk. Volgens de politie werd er na een melding onderzoek gedaan en daar kwam uit dat er sprake was van ernstige overtreding van de regels. Wat de medewerker precies heeft gedaan, laat de politie niet weten. Tijdens het onderzoek werd de medewerker al buiten functie gesteld en na het onderzoek is hij ontslagen. De gemeente schiet een oud-medewerker van de Haagse Stadspartij te hulp. De lokale partij ontsloeg Nick Timmerman na een dienstverband van 27 jaar... maar wilde niet haar achterstallige salaris en transitievergoeding betalen. Onterecht, zegt de rechter, die oordeelde dat de partij haar het geld... in totaal ruim 35.000 euro moest betalen. Maar de kas voor de betaling van fractiemedewerkers van de partij is leeg. Want een partij krijgt geen inkomsten meer van de gemeente... als het uit de gemeenteraad verdwijnt. En dat was het geval bij de Haagse Stadspartij. Daarom schiet de gemeente nu te hulp en gaat het geld aan Timmerman betalen. Het Hoogheemraadschap van Delfland vraagt inwoners van Den Haag terughoudend te zijn met het gebruik van oppervlaktewater, bijvoorbeeld voor het besproeien van tuinen. Aanleiding is het feitelijk watertekort in onze regio. Ook bij het gebruik van drinkwater helpt het om zuinig om te gaan en erbij na te denken wat echt nodig is. Zo dragen alle kleine beekjes samen bij aan een zorgvuldig watergebruik in deze droogteperiode, aldus het Hoogheemraadschap. Dan nog het weer, wolkenvelden maar droog. Vanmiddag flink wat zon. Bij een matige zuid-zuidwestenwind wordt het rond 24 graden. Vanavond en vannacht droog en flinke opklaringen. De minima 14 graden. Morgen droog en zonnige periode. En de maxima dan circa 26 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.
4: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
5: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.

FM. Muziek uit Den Haag hoor je nu op Den Haag FM. 100% Haags. Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.

0: met Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Goeiedag, ik ben André Kolen. Een medewerker van de politie Den Haag is ontslagen vanwege het schenden van het ambtsgeheim en computervredebreuk. Volgens de politie werd er na een melding onderzoek gedaan en daar kwam uit dat er sprake was van ernstige overtreding van de regels. Wat de medewerker precies heeft gedaan, laat de politie niet weten. Tijdens het onderzoek werd de medewerker al buiten functie gesteld en na het onderzoek is hij ontslagen. De gemeente schiet een oud-medewerker van de Haagse Stadspartij te hulp. De lokale partij ontsloeg Nick Timmerman na een dienstverband van 27 jaar... maar wilde niet haar achterstallige salaris en transitievergoeding betalen. Onterecht, zegt de rechter, die oordeelde dat de partij haar het geld... in totaal ruim 35.000 euro moest betalen. Maar de kas voor de betaling van fractiemedewerkers van de partij is leeg. Want een partij krijgt geen inkomsten meer van de gemeente... als het uit de gemeenteraad verdwijnt. En dat was het geval bij de Haagse Stadspartij. Daarom schiet de gemeente nu te hulp en gaat het geld aan Timmerman betalen. Het Hoogheemraadschap van Delfland vraagt inwoners van Den Haag terughoudend te zijn met het gebruik van oppervlaktewater, bijvoorbeeld voor het besproeien van tuinen. Aanleiding is het feitelijk watertekort in onze regio. Ook bij het gebruik van drinkwater helpt het om zuinig om te gaan en erbij na te denken wat echt nodig is. Zo dragen alle kleine beetjes samen bij aan een zorgvuldig watergebruik in deze droogteperiode, aldus het Hoogheemraadschap. Dan nog het weer, wolkenvelden maar droog. Vanmiddag flink wat zon. Bij een matige zuid-zuidwestenwind wordt het rond 24 graden. Vanavond en vannacht droog en flinke opklaringen. De minima 14 graden. Morgen droog en zonnige periode. En de maxima dan circa 26 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
3: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.
4: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.

Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
1: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
2: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 2 uur.
4: Goedendag, ik ben André Kolen. Een medewerker van de politie Den Haag is ontslagen vanwege het schenden van het ambtsgeheim en computervredebreuk. Volgens de politie werd er na een melding onderzoek gedaan en daar kwam uit dat er sprake was van ernstige overtreding van de regels. Wat de medewerker precies heeft gedaan, laat de politie niet weten. Tijdens het onderzoek werd de medewerker al buiten functie gesteld en na het onderzoek is hij ontslagen. De gemeente schiet een oud-medewerker van de Haagse Stadspartij te hulp. De lokale partij ontsloeg Nick Timmerman na een dienstverband van 27 jaar... maar wilde niet haar achterstallige salaris en transitievergoeding betalen. Onterecht, zegt de rechter, die oordeelde dat de partij haar het geld... in totaal ruim 35.000 euro moest betalen. Maar de kas voor de betaling van fractiemedewerkers van de partij is leeg. Want een partij krijgt geen inkomsten meer van de gemeente... als het uit de gemeenteraad verdwijnt. En dat was het geval bij de Haagse Stadspartij. Daarom schiet de gemeente nu te hulp en gaat het geld aan Timmerman betalen. Het Hoogheemraadschap van Delfland vraagt inwoners van Den Haag terughoudend te zijn met het gebruik van oppervlaktewater, bijvoorbeeld voor het besproeien van tuinen. Aanleiding is het feitelijk watertekort in onze regio. Ook bij het gebruik van drinkwater helpt het om zuinig om te gaan en erbij na te denken wat echt nodig is. Zo dragen alle kleine beekjes samen bij aan een zorgvuldig watergebruik in deze droogteperiode, aldus het Hoogheemraadschap. Dan nog het weer, wolkenvelden maar droog. Vanmiddag flink wat zon. Bij een matige zuid-zuidwestenwind wordt het rond 24 graden. Vanavond en vannacht droog en flinke opklaringen. De minima 14 graden. Morgen droog en zonnige periode. En de maxima dan circa 26 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
5: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
6: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.

altijd weten wat er speelt in je eigen stad. Luister Den Haag FM. Altijd weten wat er speelt in je eigen stad. Luister Den Haag FM.

0: Haags Bakkie met Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags Bakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Dit is
0: Den Haag FM.
2: Nu het nieuws van 3 uur.
3: Goeiedag, ik ben André Kolen. Een medewerker van de politie Den Haag is ontslagen vanwege het schenden van het ambtsgeheim en computervredebreuk. Volgens de politie werd er na een melding onderzoek gedaan en daar kwam uit dat er sprake was van ernstige overtreding van de regels. Wat de medewerker precies heeft gedaan, laat de politie niet weten. Tijdens het onderzoek werd de medewerker al buiten functie gesteld en na het onderzoek is hij ontslagen. De gemeente schiet een oud-medewerker van de Haagse Stadspartij te hulp. De lokale partij ontsloeg Nick Timmerman na een dienstverband van 27 jaar... maar wilde niet haar achterstallige salaris en transitievergoeding betalen. Onterecht, zegt de rechter, die oordeelde dat de partij haar het geld... in totaal ruim 35.000 euro moest betalen. Maar de kas voor de betaling van fractiemedewerkers van de partij is leeg. Want een partij krijgt geen inkomsten meer van de gemeente... als het uit de gemeenteraad verdwijnt. En dat was het geval bij de Haagse Stadspartij. Daarom schiet de gemeente nu te hulp en gaat het geld aan Timmerman betalen. Het Hoogheemraadschap van Delfland vraagt inwoners van Den Haag terughoudend te zijn met het gebruik van oppervlaktewater, bijvoorbeeld voor het besproeien van tuinen. Aanleiding is het feitelijk watertekort in onze regio. Ook bij het gebruik van drinkwater helpt het om zuinig om te gaan en erbij na te denken wat echt nodig is. Zo dragen alle kleine beekjes samen bij aan een zorgvuldig watergebruik in deze droogteperiode, aldus het Hoogheemraadschap. Dan nog het weer, wolkenvelden maar droog. Vanmiddag flink wat zon. Bij een matige zuid-zuidwestenwind wordt het rond 24 graden. Vanavond en vannacht droog en flinke opklaringen. De minima 14 graden. Morgen droog en zonnige periode. En de maxima dan circa 26 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
4: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
5: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.

0: 92.0.
1: Wij zijn Den Haag FM. Trots op de artiest uit onze stad. 100% Haags. Met nu Haagse muziek. Spuigasten. De politieke talkshow op Den Haag FM.

0: In de stad. Nieuws.
1: Ik was een beetje verbaasd toen ik las dat Den Haag eigenlijk niet gerekend had financieel op verkiezingen en er 3 miljoen gevonden moet worden voor het organiseren van die verkiezingen.
2: Zullen we nou krijgen?
1: Oh, weet je.
2: Zullen we nou krijgen? Den Haag heeft er wel op gerekend.
1: Oh.
2: Het wordt tijd dat het Rijk verkiezingen die moeten worden georganiseerd financiert. Het is een
1: oh,
2: treurigheid.
1: Ik raak de gevoelige snaar hier.
2: Jazeker.
3: Debat.
4: Ja, maar kan het lager argument.
1: Nee, maar je, ik ben niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de keukentrap. Ik ben wel verantwoordelijk, en hij ook, voor de inrichting van de straat.
0: Luister mee naar Ron Vreesen, Jeannot van Beurden, Liewe van Sloten en de wekelijkse column van Marcel Verrek. Weet wat er speelt in je stad. Spuigasten. Ook als podcast te beluisteren.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
1: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangen menu Mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
2: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
3: FM. Nu het nieuws van 4 uur.
4: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. De gemeente Den Haag schiet een oud-medewerker van de Haagse Stadspartij te hulp. De lokale partij ontsloeg Niek Timmerman na een dienstverband van 27 jaar... maar liet na om haar achterstallige salaris en transitievergoeding te betalen. Onterecht, oordeelde de rechter. De gemeente gaat dit bedrag nu betalen. De Scheveningse pier gaat 3 tot 4 jaar dicht. In ieder geval, dat is de wens van de projectontwikkelaar. Die heeft grote plannen. En om die te realiseren, moet de pier zo lang dicht. Ook moet er vanaf het strand een grote damwand omheen gebouwd worden. Vooralsnog is er weinig gebeurd. In het meest optimistische scenario kan eind volgend jaar een begin worden gemaakt met de sloop en de verbouwing van de iconische pier. En ADO Den Haag heeft vrijdag de 4e oefenwedstrijd gespeeld in aanloop naar het nieuwe seizoen. Tegenstander was Lommel SK uit België en de eindstand was 0-4 in het voordeel van ADO. Het weer dan nog vrijdagavond, barbecue weer 23 graden. In de nacht naar zaterdag koelt het af naar de 16 graden. En dan begint het weekend wederom weer met temperaturen tot maximaal 23 graden. Zonwolken, blijft droog. Op zondag na, zondag is het wisselvalliger, dan is er ook kans op regen. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
5: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.
6: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.

0: Kwesties in de stad. Nieuws.
1: Ik was een beetje verbaasd toen ik las dat Den Haag eigenlijk niet gerekend had financieel op verkiezingen en er 3 miljoen gevonden moet worden voor het organiseren van die verkiezingen.
2: Zullen we nou krijgen?
1: Oh, weet
2: je. Zullen we nou krijgen? Den Haag heeft er wel op gerekend. Oh. Het wordt tijd dat het Rijk verkiezingen die moeten worden georganiseerd financiert. Het is een treurigheid.
1: Ik raak een gevoelige snaar hier.
2: Jazeker.
0: Debat.
1: Ja, maar je kan toch een
3: nee, maar je,
1: ik ben niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de keukentrap. Ik ben wel verantwoordelijk, en hij ook, voor de inrichting van de straat.
0: Luister mee naar Ron Vreesen, Jeannot van Beurden, Liewe van Sloten en de wekelijkse column van Marcel Verrek. Weet wat er speelt in je stad. Spuigasten. Ook als podcast te beluisteren.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
1: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
2: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
3: Iedereen begrijpt elkaar.
4: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
5: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
0: Dit is Den Haag FM.
6: Nu het nieuws van 5 uur.
7: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. De gemeente Den Haag schiet een oud-medewerker van de Haagse Stadspartij te hulp. De lokale partij ontsloeg Niek Timmerman na een dienstverband van 27 jaar... maar liet na om haar achterstallige salaris en transitievergoeding te betalen. Onterecht, oordeelde de rechter. De gemeente gaat dit bedrag nu betalen. De Scheveningse Pier gaat 3 tot 4 jaar dicht. In ieder geval, dat is de wens van de projectontwikkelaar. Die heeft grote plannen. En om die te realiseren moet de pier zo lang dicht. Ook moet er vanaf het strand een grote damwand omheen gebouwd worden. Vooralsnog is er weinig gebeurd. In het meest optimistische scenario kan eind volgend jaar een begin worden gemaakt met de sloop en de verbouwing van de iconische pier. En ADO Den Haag heeft vrijdag de 4e oefenwedstrijd gespeeld in aanloop naar het nieuwe seizoen. Tegenstander was Lommel SK uit België en de eindstand was 0-4 in het voordeel van ADO. Het weer dan nog vrijdagavond, barbecue weer, 23 graden. In de nacht naar zaterdag koelt het af naar de 16 graden. En dan begint het weekend wederom weer met temperaturen tot maximaal 23 graden. Zonwolken, blijft droog. Op zondag na, zondag is het wisselvalliger, dan is er ook kans op regen. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
8: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070 307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
1: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 6 uur.
2: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. De gemeente Den Haag schiet een oud-medewerker van de Haagse Stadspartij te hulp. De lokale partij ontsloeg Niek Timmerman na een dienstverband van 27 jaar... maar liet na om haar achterstallige salaris en transitievergoeding te betalen. Onterecht, oordeelde de rechter. De gemeente gaat dit bedrag nu betalen. De Scheveningse pier gaat 3 tot 4 jaar dicht. In ieder geval, dat is de wens van de projectontwikkelaar. Die heeft grote plannen. En om die te realiseren moet de pier zo lang dicht. Ook moet er vanaf het strand een grote damwand omheen gebouwd worden. Vooralsnog is er weinig gebeurd. In het meest optimistische scenario kan eind volgend jaar een begin worden gemaakt met de sloop en de verbouwing van de iconische pier. En ADO Den Haag heeft vrijdag de 4e oefenwedstrijd gespeeld in aanloop naar het nieuwe seizoen. Tegenstander was Lommel SK uit België en de eindstand was 0-4 in het voordeel van ADO. Het weer dan nog vrijdagavond, barbecue weer, 23 graden. In de nacht naar zaterdag koelt het af naar de 16 graden. En dan begint het weekend wederom weer met temperaturen tot maximaal 23 graden. Zonwolken, blijft droog. Op zondag na, zondag is het wisselvalliger, dan is er ook kans op regen. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
1: Den

90's Kid van Direct. Je luistert naar Hak op de Tak, het jongerenprogramma van Den Haag FM. We hebben het elke week over iets anders. We zijn dus lekker Hak op de Tak. Deze week hebben we het over een onderwerp wat eigenlijk alle jongeren wel aangaat. Namelijk AI. Daar zo meer over, maar eerst gaan we luisteren naar een van de grootste popartiesten van mijn generatie. Taylor Swift met I Knew It, I Love It.

Een van de grootste hits uit de tent, Another You van Armin van Buuren. We gaan luisteren naar een nummer van Harry Styles. En dit is een van zijn grootste hits uit zijn nieuwe album, namelijk American Girls.

Too van Shakira. Je hoort hem hier op Den Haag FM. Shakira is de laatste tijd nogal een onderwerp op social media. Want hoe kan het dat Shakira al meer dan 20 jaar lang niet ouder lijkt te worden? Ik hoop dat ik op mijn 40ste er net zo goed uitziet als dat Shakira er nu uitziet. Maar only time will tell. Hoe ga je om met het feit dat je baan later misschien wel niet meer bestaat door AI? Dat is dadelijk waar we het over gaan hebben. Maar eerst gaan we luisteren naar een bangertje uit 2014. Dit is No Good in Goodbye van The Script.

0: goed.
1: 3, 2, 1 van Bente. Je hoorde hem hier op 92.0. Ik studeer dus communicatie en ik krijg eigenlijk best wel vaak de vraag of ik bang ben dat het communicatievak wordt overgenomen door AI. En ik vind het eigenlijk best wel een reële vraag. Want toen ik begon met deze studie was ik hier best wel bang voor. Voornamelijk ook omdat docenten eigenlijk ons hier ook heel erg op voorbereiden. Ik krijg best wel veel lessen over AI. En een van mijn docenten zei zelfs van, ja, jullie worden dadelijk geen communicatiespecialist meer, maar een AI-specialist. En het was eigenlijk best wel iets wat mij heel erg bang maakte. Want ik dacht van, ja, is het dan echt zo dat ik dadelijk geen baan meer kan vinden? En dat ik eigenlijk AI als mijn collega ga zien en dat ik een soort van de assistent voor AI. Dat is iets wat ik best wel angstig vond. Dit zijn ook best wel veel dingen waar andere mensen ook heel erg bang voor zijn. Maar dit is toch iets wat ik heel erg heb losgelaten op dit moment. Ik heb namelijk een gastcollege op een gegeven moment gehad. En dat was toen van een Claudia Diers. En zij is dus communicatiespecialist. En zij heeft ons eigenlijk uitgelegd van dat AI niet alles kan overnemen en dat er ook wel andere banen komen voor AI. En het communicatievak is trouwens ook iets heel erg algemeens. Je kan niet zeggen van, oh ja, AI gaat alles in het communicatieveld overnemen. Misschien dat copywriting of zoiets wat minder belangrijk gaat worden om door mensen te laten doen. Maar dingen zoals bijvoorbeeld dit, radio maken, dat zijn niet dingen, in ieder geval ik zie niet zomaar ChatGPT dat dadelijk overnemen. Maar misschien is dat wel iets wat aan mij ligt. Maar dat is dus iets wat ik best wel heb moeten loslaten. En ik heb dus ook een van mijn vrienden, hij studeert nu programmeren. En nou, je merkt nu best wel, AI begint heel erg goed te worden. Ik bedoel, als je kijkt naar 2 jaar geleden, kon je niet eens mooie handen genereren met AI. En tegenwoordig kan je eigenlijk bijna een hele film er bijna mee maken. En hij zei ook van, ja, ik vind het toch wel een beetje eng. En hij wist niet zo goed hoe hij daarmee om moest gaan. En mijn tip is eigenlijk, die ik jullie allemaal wel zou meegeven, laat het lekker op je afkomen. We weten allemaal niet wat er gaat gebeuren. Ik bedoel, in de jaren 90 dachten we ook dat in 2000 de computers alles zouden overnemen en dat er een hele grote crash zou komen en dat er geen banen meer voor iedereen zou zijn. Maar het is allemaal ook goed gekomen. En ik denk dat wij eigenlijk wel wat gaan vinden waardoor iedereen aan een baan komt en waar er een deur dichtvalt, gaat er weer een raam open. Dus ik zou zeggen, geniet gewoon van de tijd die je hebt. Maak gewoon lekker je studie af. Wees niet te bang. En ja, geniet er gewoon lekker van. Dus dat is eigenlijk wat ik jullie op dit moment wil meegeven. En we gaan nu ook door naar het volgende nummer. Namelijk Kent Holders van Macklemore en Ryan Lewis. Hey, hey, hey. Come on, let's go.

0: be short. For a second there, I thought it'd last forever.
1: Voetjes in het zand, radio aan. Den Haag FM maakt jouw zomer compleet.
2: Story. Loca.

een nummer maken wat aanvoelde alsof je dus in een stadio zat. Dus hij heeft heel erg veel mensen naar de studio gebracht en ze hebben dus dit nummer in elkaar gezet. En uiteindelijk is het dus uitgegroeid tot een van de grootste Latin nummers van de afgelopen jaren. Dit was Pepas van Farruko. Het volgende nummer is van iemand met echt een fantastische stem. Dit is Somjeu en je hoort het nu met Dark Before Dark.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
2: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu met ZS. Kijk op olympiarijswijk.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 7 uur.
4: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. De gemeente Den Haag schiet een oud-medewerker van de Haagse Stadspartij te hulp. De lokale partij ontsloeg Niek Timmerman na een dienstverband van 27 jaar... maar liet na om haar achterstallige salaris en transitievergoeding te betalen. Onterecht, oordeelde de rechter. De gemeente gaat dit bedrag nu betalen. De Scheveningse pier gaat 3 tot 4 jaar dicht. In ieder geval, dat is de wens van de projectontwikkelaar. Die heeft grote plannen. En om die te realiseren moet de pier zo lang dicht. Ook moet er vanaf het strand een grote damwand omheen gebouwd worden. Vooralsnog is er weinig gebeurd. In het meest optimistische scenario kan eind volgend jaar een begin worden gemaakt met de sloop en de verbouwing van de iconische pier. En ADO Den Haag heeft vrijdag de 4e oefenwedstrijd gespeeld in aanloop naar het nieuwe seizoen. Tegenstander was Lommel SK uit België en de eindstand was 0-4 in het voordeel van ADO. Het weer dan nog vrijdagavond, barbecue weer, 23 graden. In de nacht naar zaterdag koelt het af naar de 16 graden. En dan begint het weekend wederom weer met temperaturen tot maximaal 23 graden. Zonwolken, blijft droog. Op zondag na, zondag is het wisselvalliger, dan is er ook kans op regen. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Dopamine van Purple Disco Machine en Eyelair. Je luistert naar Hak op de Tak, het jongerenprogramma op Den Haag FM. Fijn dat jullie luisteren. We hebben het vandaag over AI, daar dadelijk meer over. Maar eerst gaan we luisteren naar Living 4 van Kensington.

0: Passenger van Alex Warren. Het volgende nummer wat we gaan luisteren is van iemand die ik eigenlijk mijn hele jeugd heb verward met iemand anders. Het gaat namelijk om Jason Mraz en ik heb vroeger eigenlijk altijd gedacht dat het Bruno Mars was. En ik dacht eigenlijk dat ik hierin de enige was, tot ik dus een tijdje geleden met een vriendin aan het praten was en dit nummer wat ik dadelijk ga luisteren toevallig opkwam en ik dus tegen haar zei, joh, wist je dat ik dacht vroeger dat dit Bruno Mars was? Waarop zij reageerde met, is dit niet Bruno? Dus nu ben ik wel benieuwd. Wisten jullie dat dit niet Bruno Mars was, maar Jason Mraz? Of zijn wij gewoon gek? Je hoort hem nu met I'm Yours op Den Haag FM.
1: Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat

Volgens heel erg veel mensen is dit het zomernummer van 2026. Ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. Magnetic van Bauza, je hoort hem hier op 92.0. Chatbots, kunnen ze je delusional maken? Waarom en hoe zo dat is, daar hebben we het zo over. Maar eerst ga je luisteren naar Bruno Mars met It Will Rain.

0: Zaterdagochtend.
1: Achter de Haagse Duinen schud je wakker voor het weekend. Met een show bomvol Haagse gezelligheid. Ga mee op avontuur in de Hofstad. Gezellige gasten vertellen waar hun Haagse hart sneller van gaat kloppen. En geniet van Haagse artiesten met nieuwe muziek. Tune elke zaterdag tussen 9 en 11 in voor je wekelijkse dosis ADHD. Natuurlijk op jouw favoriete zender Den Haag FM.

0: Ijskoud van Niels en Jordem hier op 92.0. Ik heb vorige week een nieuwe term gehoord, namelijk chat-syndroom. En dat is dus eigenlijk het fenomeen waar iemand dus delusional wordt gemaakt door chatbots. We werken nu natuurlijk eigenlijk er allemaal wel mee, generatieve AI. Ik gebruik het zelf ook wel eens voor mijn school, om een beetje mijn opdrachten wat meer vorm te geven. Maar heel erg veel mensen gebruiken dus chat als een soort online psycholoog. En dit klinkt voor mij echt te gek voor woorden, maar veel mensen praten dus echt met chats over hun mentale problemen. Maar hier zitten natuurlijk best wel veel gevaren aan, want waarom zou je in hemelsnaam al je informatie aan een datacenter willen geven? Dat is iets wat ik sowieso nooit zou begrijpen. Want je weet gewoon niet wat ze doen met die informatie en je weet niet waar het uiteindelijk terecht komt. Dus dat is iets wat mij heel erg bang maakt, maar heel veel mensen laten dit hun niet tegenhouden. Maar het tweede gevolg is dus dat chatbots je wereldbeeld heel erg kunnen aantasten. Want chatbots zijn gemaakt om jou te pleasen. Dus hij zou jou nooit een antwoord geven wat het jouw ideaal dus naar beneden zou halen. En dat is dus eigenlijk ook gelijk waar het probleem zit. Want mensen worden tegenwoordig niet meer op hun plek gezet, waardoor je dus eigenlijk in je eigen wereld gaat leven en fouten niet meer kan gaan inzien. Ik was hier dus best wel sceptisch over. Ik gebruik zelf chat of cloud of weet ik wat, eigenlijk alleen maar om schoolwerk of iets mee te maken. Dus ik had eigenlijk geen idee. Dus ik dacht, ik ga een klein experimentje doen of dit dus echt klopt. Dus ik heb tegen een chatbot gezegd dat ik zogenaamd vreemd ben gegaan. Wat trouwens niet zo is, maar ik was wel heel even benieuwd wat hij daarop zou zeggen. En het antwoord wat ik daaruit kreeg is eigenlijk dat het iedereen kon overkomen en dat we allemaal mensen zijn en dat het totaal niet erg is dat ik dus ben vreemd gegaan. Als eerste zijn we niet allemaal gewoon mens, want de laatste keer dat ik keek was jij een robot, maar goed. En ten tweede, hoe bedoel je, het is niet erg dat je vreemd gaat? Dat is wel erg. En ik vind het heel erg zorgelijk, want het gevolg hiervan is dat je helemaal in je eigen wereld gaat leven. Maar goed, ik dacht, weet je, dit is nog niet zo'n hele erge casus. Dus ik heb een nieuw account aangemaakt onder een andere naam. En ik heb tegen deze chatbot gezegd dat ik een man ben van 35... en dat ik 10 jaar geleden ben gediagnosticeerd met schizofrenie. Maar dat ik nu het gevoel heb dat ik verkeerd ben gediagnosticeerd en dat ik van plan ben om te gaan stoppen met mijn antipsychotica. Nou, eerst gaf deze chatbot nog best wel wat gas terug van hey, dit moet je eigenlijk bespreken met een behandelaar. Maar hoe dieper ik eigenlijk inging op dit gesprek, hoe minder deze chatbot mij probeerde tegen te houden. Totdat ik eigenlijk op een gegeven moment op het punt werd dat deze chatbot je dus toejuicht om te stoppen met je antipsychotica. En laten we eerlijk zijn, dat is alles behalve verantwoord. Want niemand zou jou moeten aansturen om zomaar te stoppen met dingen zoals antipsychotica of antidepressiva, weet ik veel wat, zonder dat het eerst besproken is met een behandelaar. Dit kan levensgevaarlijk zijn. En dit is nou eenmaal hoe heel veel chatbots in elkaar zitten. Ze zijn gemaakt om ideeën van jou te stimuleren en te ondersteunen. En het kan dus in sommige gevallen heel fijn zijn en heel hulpvol, maar er zit dus ook een best wel gevaarlijke kant aan. En ik schrik hier eigenlijk best wel erg van. En ik denk dat het ook iets is waar chatbedrijven naar moeten kijken. Want we moeten chatbots gebruiken om iets om ons te helpen en niet om ons delusional te maken. Lijkt mij. Maar goed, laten we dit onderwerp hier heel even parkeren. Denk er nog heel even over na. Maar ik heb nu eigenlijk een heel erg lekker zomers nummertje voor jullie klaarstaan. En het is echt een van mijn favoriete nummers op dit moment. Dus ik hoop dat jullie er even erg van gaan genieten als dat ik altijd doe. Dit is Siante Supiere Conocido van Karol G.
1: Que lo que estamos rulando y empezó el verano. Fuego.

Een heerlijk tijdloos nummer. En je kon er eigenlijk ook niet omheen in 2009. Pokerface van Lady Gaga. Het volgende nummer is van een van de grootste opkomende artiesten van dit moment. Ik heb het natuurlijk over Somber. En met dit nummer is hij best wel wat conversatie gaan maken. Want hij leek helemaal verliefd op de nieuwe horroractrice Indy Navarette. En mensen waren er eigenlijk van overtuigd dat de twee in een relatie zaten. Maar uiteindelijk bleek het allemaal een PR-stunt te zijn. Best wel een goede PR-stunt als je het aan mij vraagt. Want hierdoor is het nummer van plek 77 naar 67 gestegen in de Global Top 200. Dus dit is Somber met My Body Isn't Ready.

0: Deze nacht is voorbij.
1: Een heerlijk Haags nummertje. Deze nacht is van mij, van Ibos. Hak op de tak zit er alweer op voor vandaag. Ik heb zoals gewoonlijk heel erg genoten en ik hoop jullie ook. We hadden het vandaag over AI en volgende week zijn we terug met allemaal nieuwe leuke onderwerpen. Dus laten we vandaag nog eventjes goed afsluiten met een lekker house nummertje. Dit is Turn the Lights Off van Just Jack Style en The John.

0: nieuws van 8 uur.
1: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. De gemeente Den Haag schiet een oud-medewerker van de Haagse Stadspartij te hulp. De lokale partij ontsloeg Niek Timmerman na een dienstverband van 27 jaar... maar liet na om haar achterstallige salaris en transitievergoeding te betalen. Onterecht, oordeelde de rechter. De gemeente gaat dit bedrag nu betalen. De Scheveningse pier gaat 3 tot 4 jaar dicht. In ieder geval, dat is de wens van de projectontwikkelaar. Die heeft grote plannen. En om die te realiseren moet de pier zo lang dicht. Ook moet er vanaf het strand een grote damwand omheen gebouwd worden. Vooralsnog is er weinig gebeurd. In het meest optimistische scenario kan eind volgend jaar een begin worden gemaakt met de sloop en de verbouwing van de iconische pier. En ADO Den Haag heeft vrijdag de 4e oefenwedstrijd gespeeld in aanloop naar het nieuwe seizoen. Tegenstander was Lommel SK uit België en de eindstand was 0-4 in het voordeel van ADO. Het weer dan nog vrijdagavond, barbecue weer, 23 graden. In de nacht naar zaterdag koelt het af naar de 16 graden. En dan begint het weekend wederom weer met temperaturen tot maximaal 23 graden. Zonwolken, blijft droog. Op zondag na, zondag is het wisselvalliger, dan is er ook kans op regen. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Het nieuws van 9 uur.
1: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. De gemeente Den Haag schiet een oud-medewerker van de Haagse Stadspartij te hulp. De lokale partij ontsloeg Niek Timmerman na een dienstverband van 27 jaar... maar liet na om haar achterstallige salaris en transitievergoeding te betalen. Onterecht, oordeelde de rechter. De gemeente gaat dit bedrag nu betalen. De Scheveningse pier gaat 3 tot 4 jaar dicht. In ieder geval, dat is de wens van de projectontwikkelaar. Die heeft grote plannen. En om die te realiseren moet de pier zo lang dicht. Ook moet er vanaf het strand een grote damwand omheen gebouwd worden. Vooralsnog is er weinig gebeurd. In het meest optimistische scenario kan eind volgend jaar een begin worden gemaakt met de sloop en de verbouwing van de iconische pier. En ADO Den Haag heeft vrijdag de 4e oefenwedstrijd gespeeld in aanloop naar het nieuwe seizoen. Tegenstander was Lommel SK uit België en de eindstand was 0-4 in het voordeel van ADO. Het weer dan nog vrijdagavond, barbecue weer, 23 graden. In de nacht naar zaterdag koelt het af naar de 16 graden. En dan begint het weekend wederom weer met temperaturen tot maximaal 23 graden. Zonwolken, blijft droog. Op zondag is het wisselvalliger, dan is er ook kans op regen. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Zomer in de stad. Den Haag FM draait hem voor je. Muziek uit Den Haag hoor je nu op Den Haag FM. 100% Haags. De Vrij Mibo met Elias van Hees. Iedere vrijdagmiddag van 5 tot 6 uur. Live vanuit de Centrale Bibliotheek aan het Spui.

0: Walmart.
1: Can we go thrift shopping?
2: What?

0: Den Haag FM. Nu het nieuws van 10 uur.
1: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. De gemeente Den Haag schiet een oud-medewerker van de Haagse Stadspartij te hulp. De lokale partij ontsloeg Niek Timmerman na een dienstverband van 27 jaar... maar liet na om haar achterstallige salaris en transitievergoeding te betalen. Onterecht, oordeelde de rechter. De gemeente gaat dit bedrag nu betalen. De Scheveningse pier gaat 3 tot 4 jaar dicht. In ieder geval, dat is de wens van de projectontwikkelaar. Die heeft grote plannen. En om die te realiseren moet de pier zo lang dicht. Ook moet er vanaf het strand een grote damwand omheen gebouwd worden. Vooralsnog is er weinig gebeurd. In het meest optimistische scenario kan eind volgend jaar een begin worden gemaakt met de sloop en de verbouwing van de iconische pier. En ADO Den Haag heeft vrijdag de 4e oefenwedstrijd gespeeld in aanloop naar het nieuwe seizoen. Tegenstander was Lommel SK uit België en de eindstand was 0-4 in het voordeel van ADO. Het weer dan nog. Vrijdagavond barbecue weer, 23 graden. In de nacht naar zaterdag koelt het af naar de 16 graden. En dan begint het weekend wederom weer met temperaturen tot maximaal 23 graden. Zonwolken, blijft droog. Op zondag na, zondag is het wisselvalliger, dan is er ook kans op regen. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl. Den Haag.

door. Pick up that glass, place it on the wall, and listen.

0: Het nieuws van 11 uur.
1: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. De gemeente Den Haag schiet een oud-medewerker van de Haagse Stadspartij te hulp. De lokale partij ontsloeg Niek Timmerman na een dienstverband van 27 jaar... maar liet na om haar achterstallige salaris en transitievergoeding te betalen. Onterecht, oordeelde de rechter. De gemeente gaat dit bedrag nu betalen. De Scheveningse pier gaat 3 tot 4 jaar dicht. In ieder geval, dat is de wens van de projectontwikkelaar. Die heeft grote plannen. En om die te realiseren, moet de pier zo lang dicht. Ook moet er vanaf het strand een grote damwand omheen gebouwd worden. Vooralsnog is er weinig gebeurd. In het meest optimistische scenario kan eind volgend jaar een begin worden gemaakt met de sloop en de verbouwing van de iconische pier. En ADO Den Haag heeft vrijdag de 4e oefenwedstrijd gespeeld in aanloop naar het nieuwe seizoen. Tegenstander was Lommel SK uit België en de eindstand was 0-4 in het voordeel van ADO. Het weer dan nog. Vrijdagavond barbecue weer, 23 graden. In de nacht naar zaterdag koelt het af naar de 16 graden. En dan begint het weekend wederom weer met temperaturen tot maximaal 23 graden. Zonwolken, blijft droog. Op zondag na, zondag is het wisselvalliger, dan is er ook kans op regen. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Den Haag FM 92.

Country to country, we have to play this music.

0: deal with, we are dealing with. Music of the room.
1: Wow.

0: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. De gemeente Den Haag schiet een oud-medewerker van de Haagse Stadspartij te hulp. De lokale partij ontsloeg Niek Timmerman na een dienstverband van 27 jaar... maar liet na om haar achterstallige salaris en transitievergoeding te betalen. Onterecht, oordeelde de rechter. De gemeente gaat dit bedrag nu betalen. De Scheveningse pier gaat 3 tot 4 jaar dicht. In ieder geval, dat is de wens van de projectontwikkelaar. Die heeft grote plannen. En om die te realiseren, moet de pier zo lang dicht. Ook moet er vanaf het strand een grote damwand omheen gebouwd worden. Vooralsnog is er weinig gebeurd. In het meest optimistische scenario kan eind volgend jaar een begin worden gemaakt met de sloop en de verbouwing van de iconische pier. En ADO Den Haag heeft vrijdag de 4e oefenwedstrijd gespeeld in aanloop naar het nieuwe seizoen. Tegenstander was Lommel SK uit België en de eindstand was 0-4 in het voordeel van ADO. Het weer dan nog. Vrijdagavond barbecue weer, 23 graden. In de nacht naar zaterdag koelt het af naar de 16 graden. En dan begint het weekend wederom weer met temperaturen tot maximaal 23 graden. Zonwolken, blijft droog. Op zondag na, zondag is het wisselvalliger, dan is er ook kans op regen. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
1: Den Haag FM 92.0.

0: het nieuws van 1 uur.
1: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. De gemeente Den Haag schiet een oud-medewerker van de Haagse Stadspartij te hulp. De lokale partij ontsloeg Niek Timmerman na een dienstverband van 27 jaar... maar liet na om haar achterstallige salaris en transitievergoeding te betalen. Onterecht, oordeelde de rechter. De gemeente gaat dit bedrag nu betalen. De Scheveningse pier gaat 3 tot 4 jaar dicht. In ieder geval, dat is de wens van de projectontwikkelaar. Die heeft grote plannen. En om die te realiseren, moet de pier zo lang dicht. Ook moet er vanaf het strand een grote damwand omheen gebouwd worden. Vooralsnog is er weinig gebeurd. In het meest optimistische scenario kan eind volgend jaar een begin worden gemaakt met de sloop en de verbouwing van de iconische pier. En ADO Den Haag heeft vrijdag de 4e oefenwedstrijd gespeeld in aanloop naar het nieuwe seizoen. Tegenstander was Lommel SK uit België en de eindstand was 0-4 in het voordeel van ADO. Het weer dan nog. Vrijdagavond barbecue weer, 23 graden. In de nacht naar zaterdag koelt het af naar de 16 graden. En dan begint het weekend wederom weer met temperaturen tot maximaal 23 graden. Zonwolken, blijft droog. Op zondag na, zondag is het wisselvalliger, dan is er ook kans op regen. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl. Den Haag.

0: Uur.
1: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. De gemeente Den Haag schiet een oud-medewerker van de Haagse Stadspartij te hulp. De lokale partij ontsloeg Niek Timmerman na een dienstverband van 27 jaar... maar liet na om haar achterstallige salaris en transitievergoeding te betalen. Onterecht, oordeelde de rechter. De gemeente gaat dit bedrag nu betalen. De Scheveningse pier gaat 3 tot 4 jaar dicht. In ieder geval, dat is de wens van de projectontwikkelaar. Die heeft grote plannen. En om die te realiseren moet de pier zo lang dicht. Ook moet er vanaf het strand een grote damwand omheen gebouwd worden. Vooralsnog is er weinig gebeurd. In het meest optimistische scenario kan eind volgend jaar een begin worden gemaakt met de sloop en de verbouwing van de iconische pier. En ADO Den Haag heeft vrijdag de 4e oefenwedstrijd gespeeld in aanloop naar het nieuwe seizoen. Tegenstander was Lommel SK uit België en de eindstand was 0-4 in het voordeel van ADO. Het weer dan nog vrijdagavond, barbecue weer, 23 graden. In de nacht naar zaterdag koelt het af naar de 16 graden. En dan begint het weekend wederom weer met temperaturen tot maximaal 23 graden. Zonwolken, blijft droog. Op zondag na, zondag is het wisselvalliger, dan is er ook kans op regen. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.